0: Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
4: I've heard people say that too much of anything.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en

0: Femke Broedersbol rekende af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebit, wilt u goed worden geadviseerd? Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Vandaag is de zomervakantie voorbij voor de schoolregio Noord. Dat is voor Gelderland alleen in Hattem. Het grootste gedeelte, de regio Midden dus. Apeldoorn, Barneveld, Ede, Harderwijk, Doetinchem, Tiel, de Achterhoek. Die hebben nog een weekje. Toch zal het voelen alsof de zomer er ook klaar mee is. Want het weer is echt anders deze week. Want het is omgeslagen. Vandaag begint bewolkt. Op veel plekken valt er regen. Eindelijk regen krijg ik van Daniel uit Groesbeek. Later trekt die regen naar het oosten weg. Dan breekt de zon af en toe door en kan er nog een losse bui vallen. Het wordt 21 tot 22 graden bij een matige noordwestenwind. En ook de komende dagen wisselvallig met geregeld buien en temperaturen rond de 22 graden. De week van de luisteraar, die zit erop. Ik heb gewoon weer lekker veel fijne muziek voor je vandaag, dus dat komt echt wel goed. En natuurlijk een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de maandagochtendkranten zoal schrijven. De Telegraaf die opent met een mogelijke polderdeal. Vakbonden en werkgevers werken aan een akkoord over uitkeringen en groei om de bezuinigingen van 6,5 miljard vlot te trekken. In Bruchem ging vannacht een auto het water in. Groot alarm, duikteam, ambulances, traumaheli, de hele rattenplan. Maar toen de hulpdiensten aankwamen, zat er niemand meer in. Via een spoor van natte voetstappen, oh, daar hou ik van, vond de politie even verderop twee mannen. Niet gewond, wel kletsnat. En wie er achter het stuur zat, dat wil geen van de twee zeggen. De auto reed op een kaarsrecht stuk van de weg. Dus ja. De Gelderlander meldt dat het aantal Duitse boekingen bij Landal is gehalveerd. Te duur door de btw-verhoging op vakantiehuisjes. Juni was een dieptepunt. De slotdag van het Europese kampioenschap atletiek leverde gisteravond nog een gouden plak op voor Nederland. De vrouwen op de 4x400 meter estafette waren oppermachtig. Arnhemse Lieke Klaver en Femke Broeders-Bol uit Hilsum liepen allebei mee. Maar het werd voor de derde keer dus Europees goud op dit nummer.
1: En dan moet nu dat sterke punt komen van Femke Broeders-Bol. En ze pakt al 1 meter. En ze pakt 1,5 meter. En ze pakt 2 meter. En ze is weg. En Nederland gaat het goud pakken op de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol doet het opnieuw. Samen met Lieke Klaver, Mirte van der Schoot en Evelien Saalberg. 49,5. Ze kan nog altijd 400 meter lopen. En wat zijn we blij dat ze het doet. Goud voor Nederland. Goud voor de 4x4 ploeg.
0: Ja, het was een recordtoernooi voor Nederland. 14 medailles. En Gelderland deed dus flink mee. Stefan Nielissen uit Groesbeek pakte goud op de 1500. Als eerste Nederlander sinds 1950. Lieke won naast estafette goud ook 2 keer brons op de 400 meter. En de gemengde estafette. En Femke pakte ook nog brons op de 800 meter. Alle drie trainen ze op het Arnhemse Papendal. En in Weert rukte de politie gisteravond groots uit voor de inbraakmelding in de postkantoorstraat. Een voorbijganger had verdachte bewegingen en lichtsignalen in de woning gezien. 7 politieauto's, 2 hondengeleiders, de hele buurt afgezet en omsingeld. Toen kwamen de agenten binnen en toen troffen ze de dader aan. Het was een robotstofzuiger die met zijn lampjes aan zijn avondronde deed. De politie heeft de woning voor de zekerheid nog wel helemaal doorzocht, maar van inbraak was dus helemaal geen sprake. En ze zeiden, het zag er spik en span uit. Het huis was helemaal schoon. Ja, daarom ook geen sporen van braak natuurlijk. Dat is slim voor inbrekers om altijd nog even de schoonmaakrobot aan te zetten. Als je klaar bent met je klus. We doen de regendans op Radio Gelderland, want eindelijk komt er weer wat uit de lucht vallen. De Four Tops hoor je. Loco.

Poco. Goedemorgen, Gelderland. 6:15 is het. Komen allemaal weer al appjes binnen van luisteraars. Marcel die appt. Goedemorgen. We hebben het weekend weer doorstaan. Lekker genieten van Omroep Gelderland. Vanuit Wiegert een hele fijne maandag allemaal. Dianne zegt ook, goedemorgen Frank, vakantie zit er weer op. Ik heb er weer zin in en ik heb genoten van jullie muziek vanochtend op de fiets in de regen. Ook Klaas Martin zegt, goedemorgen, weer aan het werk na de vakantie. En Monique, die begint juist aan de vakantie. Goedemorgen, yeah, onze vakantie is begonnen. Letterlijk met regen, maar wel heerlijk voor de tuin. Groetjes van Monique. Wouter meldt ook in Dinxperlo regen in de app. En Dineke die zegt nog vanuit Ede, hallo, start die nieuwe week maar weer. Heerlijk, regen, I love it. Fijne uitzending en voor de kleinkinderen op school, succes. Ja. Het begint allemaal weer voor de een en voor de ander betekent het begin van de vakantie. Dat kan natuurlijk ook. In dat geval fijne vakantie. Zometeen een goed begin, maar eerst de Fortunes.

0: Meer dan 60 jaar oud, deze plaat. You've Got Your Troubles van The Fortunes. Maakt het 6:59.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, we willen de dag natuurlijk goed beginnen met elkaar. En dat kan wat mij betreft heel goed met deze plaat... waar ik het nu over ga hebben. Zonder dat ik de titel en de artiest noem. Nee, dat moet jij doen op basis van het intro.
1: Een goed begin...
0: Pianootje. Meer niet. Maar waar hoort dat pianootje bij? Bij welke artiest? En welk nummer is dat ook weer? Die titel en die artiest, die wil ik graag van je hebben. Via de mail of de app. Dus frank@gld.nl of even een appje naar 06-22-22-1342. En als het goed is, dan mag ik hem draaien.
1: Een goed begin...
0: Dat is dus de opgave van een goed begin. Deze maandagochtend, deze Monday morning. Ja, dit intro herken je ook, hè? Dat is ABC en Poison Arrow. Terwijl jij nadenkt over een goed begin... hoor je deze fijne plaat uit 1982 op Radio Gelderland.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Ventus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Ventus Tegels en Vloeren.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
4: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Arnhem is het 13,8 graden en in Beneden-Leeuwen 16. Na de hitte is het weer echt helemaal omgeslagen. Vandaag begint bewolkt. Op veel plekken valt er dus regen. Later trekt die regen uit de oosten weg. Dan breekt de zon af en toe door en kan er nog een losse bui vallen. Het wordt 21 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. De Radboud Universiteit laat de extreemrechtse studentenvereniging GNSV toch niet toe op de introductiemarkt. De universiteit zegt dat de veiligheid van bezoekers en deelnemers door een aangekondigd protest niet voldoende kan worden gegarandeerd. En een grote politieactie in Weert bleek gisteravond loos alarm. 7 auto's van de politie, hondengeleiders, ze drukten allemaal uit voor een mogelijke woninginbraak. Maar de verdachte bewegingen bleken afkomstig van een robotstofzuiger die daar zijn schoonmaakronde deed. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de app en in de Ponte site gld.nl. Even te kijken of er verkeersinformatie is, maar dat is niet het geval.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank.

0: De Dire Straits en Lady Writer op Radio Gelderland. Hans, die appt net vanuit Doesburg dat hij daar een flinke regen bij had net. En volgens Buienradar komt er nog meer aan. Maar even luisteren. Dit is bijvoorbeeld nu in Ede. Dat geluid hebben we lang niet gehoord, hè? Het geluid komt van de app van Dieneke. Die zegt, heerlijk toch, het geluid van regen. Ja, dat is inderdaad lang, lang geleden. Vorige week nog was ik in het Openluchtmuseum tijdens de zogenoemde zomeravonden daar. En ik heb daar weer eens ouderwets gejeudeboeld. Helemaal leuk. Je denkt bij jeudeboel misschien ook aan je eigen vakantie of in Frankrijk, zo'n gravelbaantje. Glaasje wijn erbij misschien wel. Maar als je er serieus mee bezig bent, dan weet je, jeudeboel is ook gewoon topsport. Er worden zelfs Nederlandse kampioenschappen en wereldkampioenschappen ingespeeld. En de jongste spelers die zijn een jaar of 20.
1: Het staat bekend als een campingsport, laten we het zo zeggen. Maar het is meer dan een campingsport. Er komt best heel veel bij kijken. En in het land wordt het ook door heel veel jongeren gespeeld. Hier bij de club helaas wat minder. Maar we proberen dat wel een beetje op gang te krijgen.
2: Het feit dat er weinig jongeren de sport beoefenen heeft voornamelijk te maken met het imago van Jeu de Boel.
1: Ik denk dat het komt doordat het geen actieve sport is. Geen lichamelijk actieve sport. En dat is natuurlijk het... je wordt er niet moe van. Ja, tenminste. Een toernooi kan een hele dag duren. En als je gewoon 6-7 partijen moet spelen, dan heb je heel wat stappen gemaakt en dan is het ook vermoeiend.
3: Ik had zeker een bepaald beeld van het imago. Ik dacht, dat is allemaal oud en...
4: versleten.
3: Versleten. Dus ik heb wel boelen altijd leuk gevonden. Want op vakantie met mijn ouders deed ik het vroeger ook altijd. Maar nooit naar een club toegestapt. Inderdaad vanwege het imago 70 plus en ouder.
2: Maar het tegendeel is waar. Het is een sport voor jong en oud en geeft veel voldoening.
3: Ik hoef niet per se altijd maar te winnen. Maar als ik zelf voor mezelf goed gespeeld heb, ja, dan ga ik met een tevreden gevoel naar huis.
1: De meeste voldoening is gewoon het spel goed willen beoefenen. Als je gewoon lekker gespeeld hebt, dan geef je de meeste voldoening.
0: Van Arnhem en Nijmegen tot Wageningen en Hattem. Overal kun je terecht om een balletje te gooien. Van recreatief tot dus inderdaad een serieuze competitie. Dat is Juanes, die er al doorheen zit. Die zegt dat hij zelf ook dol is op Jeu de Boel. En hij maakt een liedje over een zwarte trui. Daar gaan we nu naar luisteren. Zometeen trouwens het antwoord op welke plaat ik ook alweer wilde draaien. In een goed begin is het halve werk. Ons introspelletje van vanochtend.

0: punto.
1: Juanes en La Camisa Negra. En we hadden het net over het Jeu de Boule. Ik krijg gelijk een linkje doorgestuurd van Gert van de Hattem Petank. Petank, dat is natuurlijk ook Jeu de Boule. Hè? En daar zeggen ze dat ze een 90-tal leden hebben in Hattem. Met de eigen banen, waar ze dus regelmatig ook toernooien en competities houden met andere verenigingen. Ja, er zijn op zoveel plekken in Gelderland plekken waar je dus kunt Jeu de Boule. In Hattem is het op het Tinneplein, in het centrum van de stad.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ik liet een introotje horen, wat is het nou, zo'n 20 minuten geleden. Dat klonk zo.
2: Een goed begin.
1: En dat is dan weer net anders dan bijvoorbeeld Faith No More. Die heeft ook Easy. Maar deze was toch echt van een andere band. Gelukkig was die ook wel in de app genoemd. Onder andere door Deborah en door Marijke. Easy, inderdaad. Gert, anders kondig jij me even aan.
3: Easy like a Sunday morning. Precies. Van de Commodores.
1: Ja.
3: Zoek het jaar dan er nog even bij.
1: Oh ja.
4: That's why I'm easy. Easy like Sunday morning.
1: Mooi.
4: Goedemorgen, Annemiek. Easy van de Commodores.
3: Met Lionel Richie als zanger. En het plaatje komt uit 1977.

0: ochtend. Goedemorgen, Radio Gelderland was het. En goed begin.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ik kwam van de Commodores en Easy Like a Sunday Morning. Nou, het is in ieder geval Monday morning inmiddels. En we beginnen deze week toch heel anders, Wouter van Bennewijk. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ik krijg appjes van mensen die de regendans aan het doen zijn in Gelderland.
2: Ja, het is eens wat anders dan de afgelopen 8 weken, laten we zo zeggen.
0: 8 weken,
2: ja. Ja, wow. Er is natuurlijk af en toe wel eens een bui gevallen, maar nu regent het wel flink door. En echt overal ook.
0: Ja, ja? Er is, heel Gelderland is nat, of is er toch ergens nog een klein Gallisch dorpje wat droog is?
2: Nee, heel Gelderland is nat.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe nat worden wij vandaag?
2: Nou, het valt vandaag wel mee hoor. Dit regengebied trekt nog een paar uurtjes over onze provincie heen. Daarna wordt het vanuit het westen langzaam droger. In de loop van de dag breekt ook de zon door. En dan gaat de temperatuur stijgen naar 22 graden. En dat is eigenlijk een hele normale waarde voor half augustus. Er zou vanmiddag nog wel een enkele bui kunnen vallen. Maar dan hebben we dat grote regengebied voorlopig wel even gehad. Nou staat er wel weer een nieuw regengebied aan te komen. Dat is voor komende nacht en morgenochtend staat dat een beetje gepland.
0: Yeah.
2: Lijkt behoorlijk veel op vandaag hoor. Want ook morgenochtend regende dus een tijd lang flink door. In de loop van de ochtend wordt het dan weer droger. En morgenmiddag breekt dan de zon weer af en toe door met zo'n 20 tot 22 graden. Dus eigenlijk een soort herhaling van vandaag.
0: Ja, yeah. Maar ook deze week dus voor het eerst sinds week is een keer geen dertiger in de kaarten.
2: Nee, dat gaat niet gebeuren deze week.
0: Nee, hè?
2: Inderdaad. Nee.
0: En dat is echt omdat de wind gedraaid is of van waar deze wijziging?
2: Er lijkt wel een grote verandering nu te zijn doorgekomen. Lage drukgebieden die zijn ineens aanwezig boven Europa. Storingen dus, die buien, die regen veroorzaken. En dat lijkt de komende tijd ook wel aan te houden. Dus het lijkt wel echt een wat grotere verandering. Waardoor die warmte niet 1, 2, 3 meer terug kan keren naar ons land.
0: Nou, ik denk als je het raam openzet, dan hoor je niet alleen het geluid van de regen, maar je hoort ook één hele grote zucht van de natuur. Toch?
2: Ja, zeker. Ja,
0: een zucht van verlichting.
2: Ja, en dat zal de komende dagen nog wel meer worden.
0: Ja.
2: Want op sommige plaatsen kan er tot eind van de week nou misschien wel meer dan 30 mm regen vallen.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd wanneer dit geklaagd gaat worden deze week.
2: Nou. Dat zal ongetwijfeld vandaag al zijn.
0: Serieus? Dat zou je denken?
2: Oh ja hoor. Ja hoor. Oh, we maken de gekste dingen mee. Ja. Ja hoor. Slechte zomer. Ja hoor.
0: Ja, nou,
2: zijn er.
0: Die mensen zijn er. Laat me horen als je er eentje binnenkrijgt.
2: Ja,
0: ik spreek je over een uurtje, Wout.
2: Ja, tot straks.
0: Straks na 7 uur spreken we ook Jan Sommerdijk, onze sportverslaggever, die ons bijpraat over de sport van afgelopen weekend. Nou, daar kunnen we natuurlijk niet mee om het atletiek heen, want wat hebben we daar ontzettend goed gedaan. Hè? Met onze atleten. Fantastisch, man. En natuurlijk ook een beetje voetbal. Nou, je hoort het allemaal na 7 uur. Naar de dijk. En ik kan het niet alleen.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar dat water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
6: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
5: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand.

0: iemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
1: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
0: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Ja, er staat er eentje. Een file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken. 5 minuten extra kost je dat.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Goedemorgen, Gelderland.

0: Elliot op de maandagochtend. En love me just a little bit more. Goedemorgen Gelderland, het is 17 augustus. De zomervakantie is voorbij voor de regio Noord. Dat geldt voor de schoolregio Hattem, zeg maar. Maar midden, Apeldoorn, Barneveld, Harderwijk, Ede, Doetinchem, Tiel, de Achterhoek, die hebben nog een weekje. Toch zal het voelen alsof de zomer voorbij is, of in elk geval een nieuw hoofdstuk is begonnen. Want de hitte is helemaal omgeslagen. Vandaag begint het bewolkt. Er valt op heel veel plekken regen. Eigenlijk overal in Gelderland. Die regen trekt naar het oosten weg. Dan breekt de zon door en dan hebben we misschien nog een losse bui. Maar temperaturen vandaag 21, 22 graden. That's it. En ook de komende dagen wisselvallig met geregeld buien en zo'n 22 graden. De week van de luisteraars zit erop. Maar ik heb ook vandaag natuurlijk gewoon fijne muziek meegenomen. En een greep uit het Gelders nieuws nu voor jou. En dat wat de maandagochtendkranten schrijven. Zo onderzocht Trouw. Sterilisatieklemmetjes waar tienduizenden vrouwen mee rondlopen. Die kunnen gaan zwerven door je lichaam en pijnklachten geven. De verkoper vertelt dat niet en de vrouwen die er last van krijgen worden volgens gynaecologen te vaak niet serieus genomen. Onze premier Rob Jette was bij het WK Hockey in Amstelveen. Eerst keurig in het oranje bij de Nederlandse mannen. Maar zodra zijn verloofde met Argentinië het veld opkwam, had hij zich in een recordtijd omgekleed in lichtblauw-wit. De liefde wint het altijd, hè, van het land. Het Nederlands Dagblad heeft nieuws voor scholieren die hun huiswerk door kunstmatige intelligentie laten maken. Teksten van chatbot Cloud krijgen voortaan een onzichtbaar watermerk mee. Verwacht wordt dat het ChatGPT ook zal gaan volgen. Maar helemaal waterdicht is dat nog niet, want als je de tekst vervolgens weer flink herschrijft, verdwijnt het weer. Al heb je dan het uiteindelijk wel weer meer zelf gedaan, dus dat is ook goed, toch? De Gelderlander meldt dat het aantal Duitse boekingen bij vakantieparkmarktleider Landal is gehalveerd. De oostenburen vinden Nederland te duur geworden, vooral door de btw-verhoging op vakantiehuisjes. Die is ineens van 9 naar 21% gegaan. Hè. Juni was een dieptepunt. Ook de Nederlandse gasten blijven vaker weg of boeken korter. Of boeken waarschijnlijk in Duitsland. Dat kan dan ook weer. Hey, en de autocross in Loenen draaide dit weekend op volle toeren. Niet alleen de grote jongens, ook de allerkleinste mochten aftrappen met hun eigen quadcross. Voor veel gezinnen in Loenen hoort de autocross er gewoon bij. Van grootouder tot kleinkind. Het is daar geen hobby. Het is meer een soort familieziekte.
1: Hey, jij hebt net gecrossed, hè? Hoe ging het?
2: Goed.
1: Vond je het spannend?
2: Een beetje.
1: Ja, wat is er dan zo spannend?
2: Ja, sommige kinderen gaan heel dichtbij me en dan gaan een beetje gevaarlijk doen.
1: Geeft dat voor een gevoel als je je kinderen zo ziet?
3: Ja, dat is superleuk natuurlijk, want ze zijn 6 en 3. Ze vinden het helemaal prachtig om te doen. Het zit een beetje in de familie. Per se van mijn vader, dus denk ook van opa. Broertje denk ook, familie zelf ook. En zo ja, praten ze zich elkaar denk ik een beetje voort.
1: Crossen, dat gaat nog best hard. Er zitten wel risico's aan verbonden. Hoe zorgen jullie ervoor dat het voor die kleintjes toch nog veilig blijft?
4: We hebben zeker gezegd dat er een dodesmansknop op moet komen. Mocht ze eraf vallen, dan gaat er een touwtje om. En dan schiet die kwad niet weg. Dan gaat hij meteen uit. En kleding en een helm en handschoentjes, dat is wel heel belangrijk.
5: Ja, ik ben vooral supporter en papa is vooral monteur. De rollen zijn mooi verdeeld.
1: Ja, hoe oud zijn jullie?
6: Ik ben Kie.
1: Ja, vind je dat niet eng?
6: Nee. Nog 200 en dan is het klaar.
1: Dat is mooi geweest.
7: Ja. Zing mee onder de douche. En schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.

0: The Rubber Band Man van de Spinners. Ik word in de app gecorrigeerd. Ik heb net gezegd dat Gelderland Midden volgende week ook eind de zomervakantie heeft. Maar Gelderland Midden, het grote gedeelte van onze mooie provincie Gelderland, heeft nog 2 weken, want Zuid begint volgende week weer. En vandaag dus Noord. Nou, bij deze gecorrigeerd. Heel goed, dank jullie wel. Goud voor Stefan Nillissen uit Groesbeek op het EK Atletiek dit weekend. En voor NEC was er een goede generale voor die kraker tegen Bodø Glimt deze week in de voorronde van de Champions League. De vrouwen van de Graafschap hebben hun debuut gemaakt in de Eredivisie. Oftewel, tijd om terug te blikken op een weekendje Gelderse sport. Dat doen we met Jan Sommerdijk. Jan, goedemorgen. Eerst even dat EK Atletiek, want er was 2 keer goud voor Gelderland dit weekend.
1: Ja. Zaterdag Stefan Nillissen uit Groesbeek. Werkelijk fenomenaal op de 1500 meter. Hij kwam een beetje in het gedrang te zitten. En dan kun je normaal proberen aan de binnenbocht te blijven. Hij dacht, ik hou even in. En toen kwam hij buitenom. Maar dan normaal gesproken ben je kansloos, want dan verlies je te veel ruimte. Nou, niet Stefan Nillissen. Die had zo'n geweldige eindsprint. Hij liep bij alles en iedereen weg. En liep zeer overtuigend naar goud. Zijn eerste grote internationale titel. Hij had bij de jeugd al wel het EK gewonnen. Maar nu dus echt op seniorenniveau. En echt, dit is zijn doorbraak, hoor.
0: Ja. Een mooie EK dus, EK atletiek.
1: Gisteravond nog goud, hè?
0: Ja, en ook nog goud voor de dames, hè?
1: De vrouwen, met de Femke Broeders Bol, die toch weer een 400 meter liep voor het eerst. En, want die estafetteploeg had helemaal niet meer samen gelopen, maar ze bleken nog steeds te kunnen, hè? Femke Broeders Bol uit Hilsum. En ook Lieke Klaver uit Arnhem in die ploeg en Eveline Saalberg uit die ploeg. Beetje weer het vertrouwde team en gelijk goed voor goud.
0: Ja, hartstikke knap. En de dames kunnen het gewoon nog zonder inderdaad heel veel te trainen met elkaar. Hey, NEC 4-1 uit tegen Willem II. Dat klinkt overtuigend.
1: Dat was het uiteindelijk ook. Het begon wat moeizaam, want Willem II groef zich in. En NEC kwam er aanvankelijk niet echt lekker door. Maar vlak voor rust toch de openingstreffer van Adam Taoui. Die over is gekomen van Vitesse. Een beetje pikante transfer. Maar hij debuteerde voor NEC en deed dat heel goed met een doelpunt. En toen was de band gebroken. En voor Taoui natuurlijk prachtig.
2: Top. Ik ben super, super blij. Dankbaar dat ik, met mijn basisdebuut een goal kan binnenschieten en het team kan helpen.
0: Ja, een lekker begin voor hem. En voor NEC is dat ook fijn. Want zij moeten dan woensdag dan dus tegen Bodø Glimt in de play-offs van de Champions League. Hoe staan ze ervoor?
1: Ja goed, dat zag je in die tweede helft. Want toen begon NEC echt weer zo te voetballen als we dat kennen van vorig seizoen. En ook van de wedstrijd tegen Olympiakos. Echt fantastisch aanvallend spel. De ene goal nog mooier dan de andere. En de trainer van Bodø Glimt, die zijn al in Nederland. Die zitten naar verluid in de Bilderberg in Oosterbeek. Die zijn dus hier al bezig. Die trainer zat ook op de tribune. Dus die heeft het allemaal wel goed kunnen bekijken. En dat is een hele goede trainer. Tactische trainer. Dus die zal ook een directe tegenzetten verzinnen waarschijnlijk. Dus NEC krijgt het moeilijk, hoor. Want het is een hele sterke ploeg. Die hebben al van Manchester City, Atletico Madrid, Inter Milaan gewonnen vorig seizoen. Dus NEC weet wat ze kunnen verwachten. Maar de Nijmegenaren zijn scherp, hoor. Dus het wordt waarschijnlijk een prachtige wedstrijd woensdag in de Goffert. Maar ze krijgen het lastig. Dat kan ik wel voorspellen.
0: We moeten dat niet gaan onderschatten dus.
1: Nee, zeer zeker niet, nee.
0: En die wedstrijd leeft ook in de stad, neem ik aan.
1: Ja, vandaag heel bijzonder. Om 12 uur kunnen NEC supporters met hun shirt naar de Goffert. Volgens mij gaat dat bij de Goffert zijn komen. En dan kunnen ze een Champions League logo laten bedrukken op het shirt. Nou, dat gaan heel veel NEC supporters willen. Want het is natuurlijk uniek om dat mee te kunnen maken. En dan ook zo'n aandenken te hebben. Dus ik verwacht daar een enorme stormloop op.
0: Ja, en dan die andere Gelderse clubs, Vitesse en de Graafschap, die spelen vanavond pas. Met ook nieuwe namen?
1: Ze hebben allebei een nieuwe Scandinaviër aangetrokken. Dat is Toivo Mero, dat is een Fin, een vleugelspits. Die is aangetrokken door de Graafschap en die kan meteen zijn debuut maken vanavond. Dat geldt ook voor Pontus Dabo, de Zweedse aanwinst van Vitesse. Vitesse mist doelman Conor van den Berg, die is geschorst. Dat betekent dat Maximilian Brul weer eens een keer in het doel mag staan. En bij de Graafschap, thuis tegen Jong AZ... Vitesse trouwens uit tegen Jong Utrecht. Bij de Graafschap ontbreekt aanvoerder Clint Leemans. Maar wat wel weer prettig is, is dat Roman Besseling, de verdediger, terugkomt van een schorsing. Dus daar komen wat wijzigingen bij, zowel Vitesse als de Graafschap. Dus en die moeten allebei op jacht naar een eerste overwinning.
0: Ja, speelt daar verder nog wat bij die clubs?
1: Ja, zeker. Bij Vitesse heb ik iets gezien. Ik ken dat nog van heel vroeger. En vooral oudere luisteraars die gevoetbald hebben, die zullen dat nog van vroeger kennen. De kopgalg. Maar dat is op een gegeven moment helemaal verdwenen bij clubs. Dat is een constructie. Nou, het ziet er inderdaad uit als een galg, maar er hangt dan geen mens aan, maar een bal. Dus dat is iets prettiger. En die hangt dan op iets meer dan 2 meter. En dan is het dus springen om tegen die bal aan te koppen. En zo kon je het koppen trainen. Nou, dat is helemaal verdwenen uit Nederland. Maar in Duitsland is het blijkbaar nog wel in. Want Rüdiger Rehm, de Duitse trainer, die heeft dat weer ingevoerd. En Omar Achuitar, de verdediger van Vitesse, die vond het wel interessant.
3: Nee, die kopbal heb ik nog nooit gezien. Ik denk dat het iets Duits is. Want de trainer zei dat het heel normaal was in Duitsland. Alleen in Nederland heb ik het niet echt vaak gezien. Ik merk voor mezelf persoonlijk dat ik de laatste wedstrijden iets sterker ben geworden in het kop.
0: Oké, dus hij merkt al effect door de kopbalpendel. De vrouwen hebben wel al gespeeld hè, dit weekend. Hoe verliep hun debuut in de Eredivisie?
1: Ja, nou helemaal niet zo slecht. Ze hebben verloren met 2-1 van FC Twente. Maar ja, FC Twente is echt een topclub. En het had ook een V-partij kunnen worden. En dat leek even zo te zijn. Want al binnen de kortste keren stond het 2-0. Maar de Graafschap werd daarna goed verdedigd. En uiteindelijk toch ook nogal wat lef getoond. En in de blessuretijd via Bente Jansen nog 2-1 gemaakt. Dus ja, een verdienstelijke start. En komend weekend, dan moet het gebeuren. Thuis tegen Heerenveen. Kijken of ze dan de eerste punten kunnen binnenhalen.
0: Hoe mooi is dat? Nou, we volgen de vrouwen natuurlijk ook met hun debuut in de betaald voetbal in de Eredivisie. Jan, dank je. Dankjewel. En later deze week natuurlijk dan dus het Champions League avontuur. Tenminste, het avontuur richting de Champions League van NEC. Dankjewel. Hier zometeen, plaat delict naar Taylor Swift.

0: Taylor Swift en I Knew It. I Knew You.
1: I Knew It.
0: 5 minuten voor 7:30. Goedemorgen.
2: Plaat delict.
0: Even een dossiertje erbij pakken.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Waarmee je kans maakt op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk de Radio Gelderland zaklamp. Als je weet waar ik het nu over heb. Een moordzaak die beurtelings door dader en slachtoffer wordt verteld. Een moordzaak die zich over 3 dagen heeft afgespeeld. En uit ons onderzoek blijkt dat een jonge vrouw kennis maakt met een charmante onbekende. Die eerste ontmoeting verloopt vriendelijk. Hij overlaat haar met complimentjes en een bos rozen. Ook de dag daarna zoeken de twee elkaar opnieuw op. Maar tijdens de 3e afspraak neemt de zaak een dramatische wending. Want op een afgelegen plek, daar waar de wilde rozen groeien, wordt de vrouw plotseling met een steen om het leven gebracht. Opmerkelijk is dat dit hele complete dossier wordt verteld vanuit 2 verschillende verklaringen. Dus die van het slachtoffer, maar ook een verklaring van de dader. De platenpolitie onderzoekt hoe een ogenschijnlijk romantische ontmoeting kan uitlopen op een koelbloedige moord. Moord met voorbedachte raden dus. De verdachte wint eerst het vertrouwen van het slachtoffer, lokt haar mee naar een afgelegen plek en berooft haar vervolgens van het leven. Het nummer vertelt het verhaal afwisselend vanuit beide personen. We zoeken dus een Australische singer-songwriter en de zangeres eveneens uit Australië. En hun duet uit 1995 is gebaseerd op traditionele moordballades uit de 19e eeuw. En het is een van de bekendste verhalende nummers uit de popmuziek. Een onderzoek van precies 3 dagen en de hele liedtekst is eigenlijk 1 groot procesverbaal. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten via de mail frank@gld.nl of een appje.

0: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. Op de Woeste Hoeve 13.3 en 15.4 in Nijmegen. Na de hitte is het echt helemaal omgeslagen. Hè? Vandaag begint bewolkt, op veel plekken valt er regen. Later trekt die regen naar het oosten weg. De zon gaat doorbreken, er kan nog een losbuikje vallen. Maar het wordt vandaag 21 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. Hulpdiensten zijn vannacht massaal uitgerukt voor een auto die te water was geraakt in Bruchem. De twee inzittenden bleken zichzelf al uit het voertuig te hebben gered en kwamen met de schrik en een nat pak vrij. Maar wie er reed, willen ze allebei niet zeggen. En de Graafschapvrouwen zijn hun debuut in de Eredivisie begonnen met een nederlaag. Tegen recordkampioen FC Twente werd het 2-1. Al maakten de Doetinchemmers vlak voor tijd nog wel hun allereerste Eredivisie doelpunt. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en natuurlijk via onze mobiele app. Verkeersinformatie dan, de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 minuutjes. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen 7. En op de N50 Emmeloord-Zwolle staat tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek 18 minuten extra reistijd.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hey!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: al binnenkomen via de Miljonair-app. Dus het goede antwoord zit ertussen. Dat straks. Maar eerst appels en peren. We gaan ze niet vergelijken. We verbranden ze in de zon. Dat klinkt gek, maar het gebeurt gewoon. Fruittelers in het riviergebied pakken het creatief aan. Ze sproeien water over hun boomgaard juist op het heetste moment van de dag de afgelopen weken. Het waterschap vond het allemaal prima, want het gaat om de schil en niet om de bodem.
1: Ja. En deze gaat verbranden. Hier kun je eigenlijk ook al wat kleurverschil zien. Die is eigenlijk al verbrand. Als wij te lang blootgesteld worden aan zon, zonder te smeren of zonder ons te beschermen, dan gaan we ook verbranden. Doen die appels ook.
2: Om zonnebrand te voorkomen sproeien telers water over de appels en peren. Doordat het water verdampt, koelt het fruit af en blijft de schil intact. Dat lijkt misschien opvallend, zeker nu droogte en waterbesparing volop in de aandacht staan. Toch staat het waterschap deze vorm van beregenen nog toe, omdat het bedoeld is om het fruit te beschermen en niet om de bodem van water te voorzien.
1: Er zijn mails gekomen dus dat ze vroegen van jongens, probeer spaarzaam met het water om te gaan. Probeer tussen bepaalde tijden, niet voor die en die tijd, en probeer hem dan uit te zetten. Ja, dat we met z'n allen zo lang mogelijk gebruik van kunnen maken. Daar sta ik volledig achter.
2: In Dreumel zijn ze opgelucht dat het beregenen nog is toegestaan. Maar ook hier groeit de zorg. Hoewel het rivierengebied veel oppervlaktewater heeft, beginnen de gevolgen van de aanhoudende droogte ook hier zichtbaar te worden.
1: Wij hebben het geluk dat we water hebben. Dus wij kunnen het lang volhouden, maar zelfs hier begint het schaars te worden. Dat is eigenlijk nieuw voor ons. Dus geen goed gevoel.
0: Nee, geen goed gevoel. Maar ze sproeien dus om het verbranden van het fruit te voorkomen. En dan mag het. En het regent oké, vandaag eindelijk. Maar het is maar een ietsje pietje beetje hoor. In vergelijking met die enorme droogte in onze provincie. En de zon is wel wat minder streng deze dagen. Dat is dan wel weer fijn voor onze appeltjes en peertjes.

0: Magic en Roer op Radio Gelderland. Plaat de Lik. Ja, dank iedereen voor het meedenken weer. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader te pakken. Dit was een klassieke murder ballad over een obsessieve man die een mooie jonge vrouw genaamd Eliza Day na 3 dagen van verleiding vermoordt, omdat hij haar schoonheid voor eeuwig wil vastleggen. Dit nummer vertelt het tragische verhaal in 3 ontmoetingen... vanuit het perspectief van zowel de moordenaar als het slachtoffer. Op dag 1 ontmoet de man Eliza Day. Hij is direct betoverd door haar schoonheid. Hij noemt haar wild en mooi, net als de rozen die bij de rivier groeien. Op dag 2 brengt hij haar een roos en verklaart hij zijn liefde. Ze stemt ermee in om met hem mee te gaan, denkend dat het hier om ware liefde gaat. En op dag 3 neemt hij haar mee naar de oever van de rivier waar die wilde rozen groeien. En terwijl ze geniet van het moment, slaat hij haar dood met een steen. Het nummer past in de traditie van die tragische volksliedjes waarin geweld en dood centraal staan. De dader vermoordt haar in de song uit een pervers verlangen om haar onvergankelijke schoonheid te bewaren. Ze moet sterven, zo rood als het bloed dat uit haar mond vloeit. Zo moet het allemaal gebeuren, zegt hij. Nee, het is niet gelukt, hè? Het is onderweg. Okay. Nou, we hadden goede antwoorden van Corine, Deborah, van Wilma, van Truus en dus van Esther, Esther de Groot. Ik denk dat ze onderweg is, dat ze gewoon heel goed de mobiel niet opneemt, keurig. Maar we komen nog met jou in contact, Esther, want jij bent de winnaar vandaag en jij bent dus de gouden tipgever.
1: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: En dus krijg jij de Radio Gelderland zakman. En ik draai deze speciaal voor jou. Where the Wild Roses Grow.
2: They call me the Wild Rose.
0: Kylie Minogue.

0: Zo kwam Eliza Day. Aan haar einde. Kylie Minogue zingt samen met Nick Cave in The Bad Seeds. Where the Wild Roses Grow. Plaat delict van vandaag. Geraden onder andere dus door Esther. Dankjewel. Ze was inderdaad onderweg, hebt ze. Ook nog eens veilig onderweg vanochtend. Platenlicht opgelost. Dat betekent dat we behoefte hebben aan een nieuwe voor morgen. Heb je een tip voor ons, dan mag je die doorgeven. Frank@gld.nl of een appje. En je kunt natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.

0: Andrew Ripsley en George Michael samen Wham en zingen Wake Me Up Before You Go Go. 8 minuten voor 8, dat was onze regendansje vanochtend. En heeft het geholpen, Wouter van Bennebeek? Regent het?
1: Volgens mij wel. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. En heel Gelderland?
1: In heel Gelderland, inderdaad. En als ik even naar de neerslagkaart kijk, dan is het in de Achterhoek en zo nog wel wat aan de magere kant. 2-3 millimeter daar.
0: Daar kan meer bij.
1: Ja, daar kan meer bij. Daar moet meer bij, voor de natuur in ieder geval.
0: Ja.
1: In het rivierengebied in het westen lokaal al bijna richting de 10 millimeter. Dus daar regent het wel wat steviger door. Nou, blijft het nog eventjes regenen, maar de komende uren dan trekt dat regengebied naar het oosten weg. Wordt het dus droog, met name vanmiddag. En dan breekt de zon door met temperaturen van 22 graden. En dat is eigenlijk best wel aangenaam over deze tijd van het jaar.
0: Is dat een beetje een lekker makertje voor de natuur of komt er meer aan?
1: Nee, er komt veel meer aan.
0: Ja?
1: Nee, dit is pas het begin. Want er is wel echt een weersomslag gaande. We hebben natuurlijk wekenlang echt droog en zeer warm gehad.
0: Ja.
1: Op wel eens een paar dagen minder warm, hè? Geen 30 graden. Maar over het algemeen was het toch heel droog en warm. En onder invloed van hoge drukgebieden. Maar nu is dat een beetje omgeslagen. Dan krijgen we juist te maken met langere tijd lage drukgebieden. En ziet de komende periode er echt wel heel wisselvallig uit. Zo trekt er ook vannacht en morgenochtend weer een actief regengebied over onze omgeving heen. Dan kan er op sommige plaatsen echt wel 10 tot 15 millimeter vallen. In vrij korte tijd, met name morgenochtend. En morgenmiddag wordt het dan weer droger vanuit het westen met meer zon en opnieuw zo'n 22 graden. Dus het lijkt een beetje op vandaag.
0: Ja, Wim die stuurt een vraag vanuit Winterswijk via de mail naar mij toe. Die zegt, voor de weerman, krijgen we nu na lange tijd een codeloze week? Of zit er nog ergens een alletje onder het gras? Want dat is natuurlijk voortdurend weeralarm en codes van het KNMI.
1: Ja, een code geel. Kijk, een code geel wordt vrij makkelijk afgegeven. Dus gewoon wees alert en voor de rest leef gewoon lekker door.
0: Ja.
1: Maar wij gaan dan niet over in principe. Maar als ik de kaarten met name voor morgenavond en ook later in de week kijk, dan zijn er toch wel wat kansen op onweer. Met name ook in het westen van Nederland. Dus een paar bliksemontladen is genoeg voor code geel. Dus dat gaat echt geen codeloze week worden.
0: Nee, okay. Nou, bij deze. De natuur slaakt een zucht van verlichting. Dat is in elk geval goed hoorbaar in de provincie.
1: Zeker. En de rest van de week aanhouden de kans op buien. Zeker niet elke dag hoor. Maar het zal van tijd tot tijd echt wel even flink doorregenen. Met overdag temperaturen van 22 graden. En 's nachts tussen de 12 en 14 graden.
0: Oké. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
1: Zeker weten.
0: Afgesproken.
1: Tot dan.
0: Wouter, dankjewel. Hoi. En wij gaan het na 8 uur weer eens even hebben over Rondje Gelderland. Nieuw programma op tv. Of nieuw. Het loopt inmiddels al 2 weken. En iedere dag stellen wij op radio daar een vraag over, waarmee je kans kunt maken, als je het goede antwoord hebt de hele week, op een e-bike van Radio Gelderland. We gaan de fiets 3 weggeven deze week. Doe je mee?

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf. Engels.nl.
4: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
7: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
6: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
8: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
6: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Okay. Dit was het NOS-journaal.
9: Ja, dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 9 minuten. Op de A50 tussen Waterberg en Hoenderlo 8 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en Knoopend Hattemerbroek een kwartiertje vertraging.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.nl.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: morning. Goedemorgen, 8 minuten over 8. Morning. Het is deze maandag, de 17e augustus alweer. De zomervakantie is voorbij voor Noord. Voor Midden duurt er nog 2 weken. En Zuid mag dan volgende week weer aan de bak. Maar het zal voor velen vandaag voelen alsof de zomer inderdaad, nou ja, misschien niet voorbij, maar wel echt is veranderd. Want de hitte is weg, het weer is omgeslagen. Vandaag begint bewolkt, op veel plekken ook nat. Er valt regen. Ja, dat is een tijd geleden. Later trekt die regen uit het oosten weg. De zon breekt door en af en toe kan er nog een losse bui vallen. 21 tot 22 graden vandaag. En ook de komende dagen wisselvallig weer met geregeld buien en zo'n 22 graden. Geen week van de luisteraar meer, dat was vorige week. Maar genoeg fijne muziek, dat wel, voor jou. En natuurlijk een greep uit het Gelders nieuws van vanochtend. En dat wat de maandagochtendkranten op hun voorpagina hebben geprint. De Telegraaf opent met een mogelijke polderdeal. Vakbonden en werkgevers werken aan een akkoord over de uitkeringen en de groei om de bezuinigingen van 6,5 miljard euro vlot te trekken. Het Algemeen Dagblad meldt dat Nederlandse bedrijven miljoenen terugkrijgen van Amerika. Importheffingen van Trump bleken onwettig. Philips heeft al 186 miljoen euro terug en de 10 grootste exporteurs kunnen samen op meer dan 1 miljard euro rekenen. De Volkskrant kijkt naar Iran. De oorlog die Amerika daar voert, moest een vertoning van macht worden. Maar het wordt vooral gezichtsverlies. Het kost miljarden dollars. De wapenvoorraden raken uitgeput. En op het vliegdekschip Abraham Lincoln blijkt het land niet eens goed te kunnen zorgen voor zijn eigen militair. De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. Dat betekent 4 dolblije vrouwen. Evelien Salberg, Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver en Femke Broeders-Bol, die zich tegenwoordig dus eigenlijk specialiseert in de 800 meter.
1: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, nou met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. 3e keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal racen in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: Ja, en blij. De mannen pakten brons op dezelfde afstand en in totaal won Nederland 14 medailles. Dat is een record. Gelderland deed daar flink aan mee. Stefan Nillissen uit Groesbeek pakte goud op de 1500 meter. Lieke Klaver won naast dat estafettegoud van net ook 2 keer brons. En Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. En alle 3 trainen ze gewoon bij ons op Papendal. En in Weert rukte de politie gisteravond groots uit voor een inbraakmelding in de postkantoorstraat. Een voorbijganger had verdachte bewegingen en lichtsignalen in een woning gezien. 7 politieauto's erop af, 2 hondengeleiders, de hele buurt afgezet en omsingeld. En toen kwamen de agenten binnen en troffen ze de dader aan. Een robotstofzuiger die met zijn lampjes aan zijn avondelijke schoonmaakronde deed. De politie heeft de woning voor de zekerheid helemaal doorzocht, maar van inbraak was geen sprake en er was ook geen stofje meer te vinden. Helemaal schoon. Keurig. Zometeen de vraag voor Rondje Gelderlands.

0: Small Faces en Itchy Q Park op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 7:15. Deze mooie Gelderse zomer stappen wij op de fiets bij Omroep Gelderland. Elke avond zie je bij ons rondje Gelderland. Collega's Frank Oosterwegel en Esther Stegeman laten daarin zien hoe mooi onze provincie is om door te fietsen. Ze fietsen iedere dag een knooppuntenroute. Die kun je bij ons online terugvinden en dan downloaden. Kun je hem zelf fietsen. En misschien kun je dat wel doen op een gloednieuwe e-bike. Want deze hele augustusmaand geven wij die fiets weg. 4 weken lang, dus 4 fietsen. Afgelopen vrijdag hebben wij fiets 2 weggegeven. Dat klonk zo.
1: Je hebt gewonnen!
2: Oh, echt waar?
1: Ja, echt waar. Echt waar.
2: Oh. Dat meen je, sorry.
1: Ik meen het wel.
2: Dat vind ik leuk. Had ik niet nooit verwacht.
1: Ja, maar dat is toch mooi. Je kan met je man lekker gaan fietsen.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, wil je nou deze week fiets nummer 3 winnen, dan zal ik je even uitleggen hoe dat werkt. Ik laat je eerst even een fragment horen uit de uitzending van afgelopen vrijdag. Dit was toen.
3: Hi. Hoi.
4: Hebben jullie een fijne fiets toch achter?
3: Oh, fantastisch. Ja, en dit is onze afsluiting hier op jouw terras.
4: Nou, dan kunnen we dadelijk heerlijk gaan zitten met een glas wijn.
3: Hier is het natuurlijk echt begonnen. Als je het over Groesbeek hebt en wijn,
4: ja.
3: Ja, dan heb je het over de Colognes.
4: Ja, 25 jaar geleden inmiddels. Ja.
3: Waarom werkt het zo goed hier, wijn en Groesbeek? Waarom houdt het al 25 jaar vol?
0: Ja, Esther Stegeman. Zij wilde de wijnroute van Groesbeek wel fietsen voor ons tv-programma Rondje Gelderland. En natuurlijk wijnproeven. Ze eindigt bij de oudste wijnboer, de Colognes. En die vertelt waarom Groesbeek zo'n goede plek is om druiven te verbouwen. Waarom is dat? Dat is de vraag. Ga naar onze site radiogelderland.nl. Daar staat een formuliertje voor je klaar waarmee je iedere dag mee kunt doen met de vraag. Heb je deze week 5 keer alles goed? Dan lood je mee dus voor de e-bike, voor de fiets. En de vraag bij de eerste dag van deze derde week is dus: Esther is bij de Colognes, bij de oudste wijnboer met de wijnroute van Groesbeek. En ze vraagt hem: waarom is Groesbeek zo'n goede plek om druiven te verbouwen? Waarom is dat? Welk antwoord krijgt ze dan? Zo direct in Op de Koffie met Desiree hoor je die vraag nog een keertje voorbij komen. Het antwoord kun je dus geven via onze site radiogelderland.nl. Daar staat een formulier voor je klaar. Daar kun je het antwoord op geven.
5: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: Ja, dat zou eigenlijk precies ook zijn. Dit is Loos Lane.

0: Lois Lane en Takes a Million, 10 minuten voor 8:30. Normaal gesproken kijken wij bij Radio Gelderland niet zo direct op als er een vulkaan uitbarst ergens in Italië. Heel vervelend voor de mensen daar natuurlijk, maar ja, weinig geld is aan, zou je denken. Totdat je de passagierslijstadressen voorbij trekt. Ik had er dit weekend nog over. Ik zat er op een bruiloft. Voor het weekend was dat eigenlijk. Er bleven een aantal stoelen leeg. Wat bleek, Italiaanse gasten van het bruidspaar kwamen met geen mogelijkheid weg uit Sicilië vanwege de aswolk van de Etna. En de chaos raakt nu ook nog Omroep Gelderland nog persoonlijker, want vandaag gaat onze jonge, altijd vrolijke collega Indy Roelofs uit Zevenaar namelijk gewoon hier op de redactie moeten zitten en berichtjes moeten tikken voor op onze website. Maar in plaats daarvan zit hij ook nog steeds vast op dat Italiaanse eiland. Indy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, jij had al thuis moeten zijn.
1: Ja, dat, eigenlijk wel. Afgelopen zaterdag, om precies te zijn.
0: En hoe kreeg jij die uitbarsting mee daar? Of helemaal niet?
1: We kwamen hier aan in Sicilië een week geleden ongeveer. En toen zijn we nog heel vrolijk met een excursie de Etna opgegaan. En toen was er ook al sprake van activiteit. Alleen toen waren de vliegvelden eigenlijk allemaal nog wel open.
0: Yeah.
1: Maar toen op een gegeven moment, wij liepen nog leuk die Etna op en hebben leuke foto's gemaakt en het zag er gaaf uit. En toen zijn we de stad ingegaan en een paar uur later hoorden we, ja jongens, ook jullie vlucht gaat niet door. Want we mogen gewoon niet vliegen op dit moment.
0: Dus ben je zaterdag nog wel naar het vliegveld gegaan of helemaal niet ook? Want dat is dan chaos
1: daar. Nee, dat
0: daar.
1: Niet. Nee, dat niet. We kregen het volgens mij, ik denk een uur of 12 van tevoren kregen we te horen. Maar ja, dan moet je wel in één keer op zoek gaan naar alternatieve vluchten of dat soort dingen. Want ja, omdat het hier zo chaotisch is op dit moment en afgelopen weekend al helemaal, want er wordt vanuit Catania, het vliegveld wat dicht zit, wordt er nu wel weer gevlogen. Maar je moest in één keer op zoek naar alternatieven en we moesten ergens slapen en dat soort dingen. Dat moest je wel allemaal zelf regelen. Dus dat geeft op een vakantie nog wel een klein beetje stress.
0: Ja, we horen dat de tickets niet aan te slepen waren. Je hebt nu dus een vlucht, want je bent net de douane. Maar het is al met al wel een behoorlijk dure grap geworden, die laatste dagen vakantie.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hopen nog steeds dat we het gewoon redelijk terugkrijgen van de vliegtuigmaatschappij. Maar ja, op dit moment, moesten we nu zelf op zoek gaan naar tickets voor een andere vlucht. Dus ik zit nu helaas niet in het vliegtuig naar Düsseldorf. Daar ga ik niet in, nee. Helaas. Maar we gaan eerst naar Stockholm toe. En vanaf Stockholm vliegen we weer terug naar Düsseldorf. Dus dat is ook wel een beetje gek. En dan kom je uiteindelijk, omdat die ticketprijzen nu gewoon de pan uitschieten, dan kom je op bijna 1000 euro per vliegticket om terug naar huis te komen.
0: Oh, jongen toch.
1: En dat is wel flink, ja.
0: Ja, dus jij gaat zo meteen ook even de roosterplanner bellen en vragen om wat extra diensten.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ik ben er vandaag al eentje kwijt. Maar morgen zit ik gewoon weer achter het bureau, als het goed is.
0: Ja, en dan moet je die extra vroege diensten doen. Die worden extra betaald.
1: Ja, nou ja, daar weet jij alles van.
0: Hey, goede reis terug. Doe ze de groeten nog even in Stockholm als je daar langs wipt. En dan zien we je morgen.
1: Zal ik zeker doen. Tot morgen.
0: Tot morgen, met een bruin hoofd en helemaal strak van die lekkere, goede Italiaanse koffie. Indy Roelofs. En dit zijn de Waterboys en The Hole of the Moon. Het is 6 minuten voor 8:30. Goedemorgen, Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Lunteren is het 14,6 en in Eerbeek is het 15,8. Na de hitte is het weer helemaal omgeslagen. Vandaag begint bewolkt, op veel plekken regen. Later trekt die regen uit het oosten weg. Dan breekt de zon af en toe door en kan er nog wel een losse bui vallen. Het wordt 21 tot 22 graden vandaag, een matige noordwestenwind. Gelderlanders wonen gemiddeld verder van een middelbare school dan de rest van Nederland. Vooral in gemeenten zoals Nunspeet, Scherpenzeel en Maasdriel. Daar moeten leerlingen relatief ver reizen voor VMBO of HAVO-VWO. En door de aanhoudende droogte dreigt onze oogst van de bekende Veluwse heidehoning te mislukken. Door het gebrek aan regen bloeit de heide nauwelijks en vinden bijen te weinig nectar. Ik denk dat de regen daar van vandaag daar misschien nou net iets te laat voor komt. Maar wie weet. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. En verkeersinformatie op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. 5 minuten door bergingswerkzaamheden op de A50. Tussen Valburg en Grijshoort. De rechterrijstrook is dicht. En op diezelfde A50 richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Loenen. 9 minuten extra reistijd. De N813 Doetinchem-Zevenaar. Tussen Didam en de A12. Daar staat ook 2 kilometer. Maar die 2 kilometer is dan weer goed voor een half uur vertraging.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Hey Remon!
11: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

trein, Albert Hammond. 8:57. Goedemorgen Gelderland. Het regent eindelijk in onze provincie. Reinie van Amersfoort uit Vaassen die zegt erbij dat het bij haar inderdaad ook een natte boel is. Erg jammer. Want wij hebben de wei volstaan met een tentenkamp van de bospatrouille uit Dieren. Ja, dat is dan misschien wat minder leuk. Maar er is eigenlijk ook geen romantischer geluid dan de regen op je tentdoek. Reinie. Dat toch weer wel. En voor de mensen die proberen hun antwoord door te geven voor Rondje Gelderland via het formulier bij ons op de site van Radio Gelderland. Ik krijg meldingen van luisteraars dat het formulier het niet doet of er even uit ligt. Nou, dan mag je ook altijd appen of mailen naar studio@gld.nl. Zo moeilijk doen we dan ook weer niet.

is ook een mooie dag voor onze ICT-afdeling, want die kan gelijk aan de bak op de vroege maandagochtend om onze site weer in de lucht te krijgen. Omroepgelderland.nl ligt er even uit. GLD.nl, die doet het nog wel, maar bijvoorbeeld ook spelletjes deelnemers van Rondje Gelderland hebben moeite om ons formulier te bereiken. De app werkt nog wel, dus je mag het antwoord ook appen wat mij betreft. En je mag even opletten voor de Dikker van Dijk, want dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje, vol met vergeten taalparels. En daar pak ik eigenlijk iedere dag iets uit. Een uitdrukking of een woord dat nauwelijks meer wordt gebruikt. En dat vinden we zonde. Het woord van vandaag is tevens ook de dag van vandaag. Want op de kalender staat namelijk Sint-Juttemus. Sint-Juttemus, dat gebruiken we eigenlijk maar voor één ding, om aan te geven dat iets nooit gaat gebeuren. Als je partner zegt dat de zolder wordt opgeruimd met Sint-Juttemus, dan weet je hoe laat het is. Maar de echte grap is, als hij dat vandaag zegt, dan zeg je oké, nou, ga maar beginnen. Want Sint-Juttemus is op maandag 17 augustus 2026. Het is namelijk de naamdag van die heilige. Het is vandaag echt Sint-Juttemus. De uitdrukking herstelt een eeuwenoude traditie die al meegaat sinds 1577. Jutte is een oude koosnaam voor Judith, dat is een Bijbels figuur. Omdat er geen officiële kerkelijke feestdag voor haar was, zeiden mensen gekscherend: nou, dat gebeurt op de feestdag van Sint-Jutte. De volledige uitspraak is trouwens: met Sint-Juttemus als de kalveren op het ijs dansen. Nou, half augustus. De kalveren blijven vandaag lekker in de wei met nat gras. Schrik niet. Ik ga vandaag echt mijn administratie wegwerken, dat zou je kunnen zeggen. Het is tenslotte Sint-Juttemus. Heb je de loonsverhoging nog niet gehad? Nou, stap vandaag maar naar je baas, want het is Sint-Juttemus. Ik dacht dat we pas met Sint-Juttemus zouden uitslapen, maar die kinderen bleven vanochtend zowaar liggen. Je kunt wel wachten tot Sint-Juttemus met die date, maar waarom app je er niet gewoon vandaag? Want het is vandaag Sint-Juttemus.

0: Queen en It's a Kind of Magic op Radio Gelderland. En ervoor Colin Blundstone en Dora. Het is 9:10. Goedemorgen allemaal. Zometeen gaan we op de koffie bij Desiree hier op radio. Maar eerst even naar Wouter van Bennebeek met het weer. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hebben eindelijk een regenbui bij de koffie vanochtend, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat is lang geleden.
1: Ja, dat is lang geleden, ja. Ja, het regent eigenlijk al de hele ochtend op veel plaatsen. Het eind van het regengebied nadert wel, hoor. En dan is er de natste plaatsen toch bijna 10 mm gevallen in het zuiden. Vanmiddag is het wel op de meeste plekken droog. Eind van de ochtend denk ik al wel, met temperaturen die gaan stijgen naar zo'n 22 graden vanmiddag. Dus dat is best nog wel aangenaam. Mm-hmm. En bovendien staat er maar weinig wind. Nou krijgen we morgen een soort herhaling van vandaag. Want de dag begint behoorlijk regenachtig morgen. Met waarschijnlijk meer regen dan vandaag. Lokaal kan er wel 10 tot 15 mm vallen morgenochtend. Nou, in de loop van de ochtend trekt die regen dan wel weer weg. Gaat wel wat langer duren dan vandaag waarschijnlijk. En maar ook morgenmiddag uiteindelijk dan wel droge periode met ook wat zon. En opnieuw zo'n 20 tot 22 graden. En de rest van de week ziet er eigenlijk soortgelijk uit als vandaag. En morgen met af en toe wat zon. Soms ook een stevige bui en temperaturen waar maar heel weinig aan verandert. Het is wat dat betreft heel duidelijk voor deze week. Zo'n 21 graden gemiddeld. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd.
0: Ja, en het is normaal, maar het voelt bijna niet normaal, omdat we het helemaal niet meer gewend zijn.
1: Nee,
0: en dat komt omdat er dus opeens lage drukgebieden toch zijn ontstaan en onze kant zijn opgekomen.
1: Ja, dat moest natuurlijk ook een keer gebeuren. Kijk, ja. Er heeft heel lang een hoge drukgebied boven West-Europa gelegen, waardoor eigenlijk bijna heel Europa droog was, heel warm was.
0: Ja.
1: Dat patroon is een beetje doorbroken nu. Dat gaat voorlopig ook niet meer terugkomen. Dat ligt nu een lager drukgebied, een storing boven de Noordzee. Die blijft daar voorlopig liggen. Dus wij gaan in ieder geval de komende 7 tot 10 dagen met wisselvallig weer te maken krijgen. En met name aan de kust, door het warme zeewater, kan dat echt heel veel regen opleveren. Ik denk dat het in het westen van het land, dat het tot het eind van de maand, de komende 2 weken, dus op sommige plaatsen wel meer dan 100 mm regen zal vallen.
0: Ja.
1: Nou, dan zal dat wat minder zijn, maar ook wel behoorlijk nat van tijd tot tijd.
0: Behoorlijk nat. En dat heeft de grond hard nodig.
1: Ja, absoluut. Okay. Ja.
0: Wouter, dankjewel. En tot over een uurtje bij Desiree.
1: Dat is goed, tot straks.
0: Tot straks. Desiree die een regenjas aan had en zelfs de verwarming heeft aangezet in de studio.
2: Mag je eigenlijk niet zeggen, maar ik had het zo koud. Ja, maar alle ramen stonden ook open. Ik ben geloof ik de koukluim van de organisatie. Iedereen is hier allemaal hartstikke warm. En elke keer als ik overal binnenkom, dan staat die airco daar te loeien. En dan denk ik, jongen, ik heb het hartstikke koud. We gaan denk ik nog ruzie krijgen op onze kamer. En dat is misschien wel leuk voor de luisteraars. Wij zitten op zo'n radiokamer, zeg maar, met z'n allen, met alle collega's. Ja. En daar heb ik nu al wel een beetje gedoe over de airco. Want ik zet hem soms stiekem uit. En dan is het ineens zo, het is warm. Dan denk ik, oh, eindelijk lekker. Eigenlijk een beetje. Ja, ik heb het heel snel koud.
0: Dus is het met alle aan die knop te draaien. De een draait hem omhoog, de ander draait hem naar beneden.
2: Ja, en dat is in die studio's ook zo. Dus de een die heeft hem op standje vriesstand staan, zeg maar. En de ander denkt, koud. Maar volgens mij doet de verwarming het helemaal niet, hoor. Dat is op zich ook wel terecht. Maar ik hoop wel dat het iets warmer wordt in die andere studio. Jij staat hier ook met een raam open. Denk, ben je niet goed?
0: Heerlijk, lekker fris.
2: Oh.
0: Maar jij bent nu de baas, dus hij mag dicht. En
2: tot
0: 12
2: dus
0: uur bepaal jij waar we het over hebben.
2: Zeker, zeker. En ik weet niet of je het gezien hebt, zaterdagavond, EK Atletiek.
0: Nee.
2: Je te kijken?
0: Nee.
2: Nou, ik wel. En het was fantastisch om te zien hoe Stefan Nillissen won. Dat was zo gaaf.
0: Ja?
2: Dat was echt. Ik dacht echt, dit wordt hem gewoon niet meer. En dan ineens redt hij het en dan wint hij dat goud. En dan denk ik, oh, dat moet toch zo'n moment zijn waar je zo trots op bent in het leven. En toen dacht ik, voor praatje bij de koffie leek het me wel leuk. Waar ben jij het meest trots op in je leven? Dus is er een moment of iets geweest waarop je heel trots bent? Heb jij al iets, Frank?
0: Waar ben ik het meest trots op? Ik vind eigenlijk wel dat ik trots mag zijn op mijn 2 kruisjes van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is voor mij persoonlijk echt wel een behoorlijke lijdensweg geweest op mijn voeten. Want mijn voeten zijn helemaal niet voor geschikt. En mezelf echt wel verbaasd van waar je dan toch in staat toe bent als je gewoon wel blijft doorlopen.
2: Grappig, die had ik dus ook.
0: Ja,
2: ik had ook de Nijmeegse Vierdaagse. Vond ik ook wel best wel pittig, ondanks dat ik goed getraind had. Dat was ook wel een van mijn momenten waar ik heel, heel trots op was. Dat ik dacht, Gewoon die echt... heb ik toch maar gewoon gelopen.
0: Ja, en, maar ook gewoon echt mezelf verbaasd. Dat ik gewoon op, zo vaar, op zoveel momenten daar tegen mezelf en tegen mijn collega's en andere mensen heb gezegd van, nou, dat wordt niks en ik red dat niet en ik kan dat niet. En dan toch gehaald. Dus ja, daar ben ik trots op.
2: Nou ja, bijvoorbeeld dit, zeg maar een mooie prestatie. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een eigen bedrijf bent gestart en dat je daar heel trots op bent. Of
0: de kinderen.
2: Een opleiding of iets anders. Ik ben heel benieuwd. Laat maar weten via de Omroep Gelderland app. Waar ben jij trots op? Of mail me, Desiree@gld.nl.
0: En de verwarring mag omhoog tot 12 uur, want zij is de baas. The Pretenders en Message of Love nu op Radio Gelderland. Mooie maandag.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
11: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
11: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
13: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
16: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
15: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen.

0: partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
1: 32 inches of rain in Lapa-Hoihoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
0: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 3 korte files, onder andere op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer. Heb je 9 minuten vertraging. Dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen staat 10 kilometer. Heb je 9 minuten vertraging. En dan nog een laatste korte file op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijsoord. 5 kilometer, heb je 5 minuten vertraging.
3: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Nou, ik heb net nog heel even uit het raam zien kijken, maar mannen zie ik niet regenen, wel hele dikke druppels. Want het is dus weer begonnen, de regen. We hebben er maanden naar uitgekeken, of in ieder geval weken. Maar ik denk toch al wel meer dan een maand, sowieso zeker. Een hele goede morgen, Desiree hier bij Op de Koffie. Rob, die is nog één weekje op vakantie. Volgende week is hij weer terug. Maar wij verkoelen ondertussen met de regen. Moet je zeggen, ik was het gewoon bijna niet meer gewend, weet je dat? Ik werd vanmorgen vroeg, het was eigenlijk nog nacht, werd ik wakker. En toen dacht ik ineens, hé, wat hoor ik nou? Nou, dat waren dus de regendruppels tegen mijn raam. Dat was een geluid wat ik al heel lang niet meer gewend was. En vanmorgen inderdaad weer eens een keertje mijn regenjasje aan. Dat is ook al een hele tijd geleden. Maar de natuur, die hoor je in een zucht van verlichting slaken. En dat is toch ook alweer heel erg fijn. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ben heel benieuwd. Hoe zit je erbij? Hoe is je dag? En misschien ook wel, wat ga je vandaag doen? En heb je daar een liedje bij?
1: De plaat bij de dag.
0: Want elke dag zoeken we een plaat bij de dag hier in Op de Koffie. Dat is een liedje wat te maken kan hebben met het nieuws van vandaag. Het kan iets te maken hebben met wat jij gaat doen vandaag. Misschien heb je wel een activiteit en denk je, hey, heb ik eigenlijk best wel een toepasselijk liedje bij. Of misschien is het wel gewoon omdat je er heel erg veel zin in hebt. Zit je ondertussen koffie te drinken, hoor je die regen tikken en denk je, nou, weet je wat lekker zou zijn? Dat ene liedje op de radio, dat mag natuurlijk ook gewoon. En als dat nog een regenliedje is, ach, daar doe ik niet moeilijk over natuurlijk. Ik bedoel, het is ook een moment, laten we wel wezen. Dus jij mag het zeggen, welk liedje is jouw plaat bij de dag? Kom maar door, hè. Je mag me appen via de Omroep Gelderland-app rechtsbovenin. Daar staat App Ons en dan kan je eigenlijk altijd met ons whatsappen. Een audio-appje mag je ook sturen. Gewoon even het microfoontje indrukken. Beginnen met praten. En dan kunnen wij je natuurlijk horen. Dus laat het maar weten. Wat is jouw plaat bij de dag? Ik ben heel benieuwd. Want ik draai hem zo meteen graag voor je. Eerst nog even hele lekkere muziek. Fleetwood Mac komt eraan. Little Lies. Ik heb ook nog James Blunt voor je. En dit, ja, dit is toch ook wel heel erg fijn. Die rustige klanken van de Stranglers. Golden Brown hoor je nu hier in Op de Koffie. Ik ben blij dat je erbij bent. En ik wens je alvast een hele

12 op Radio Gelderland. Even bijpraten en de lekkerste muziek. Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Fleetwood Mac, Little Lies, worden hier op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Die zoeken we elke dag hier en op de koffie. Het is een liedje wat te maken heeft met bijvoorbeeld het nieuws, met iets wat jij vandaag gaat doen, of misschien gewoon omdat je er ontzettend veel zin in hebt. Je mag hem appen, ook voor later in de week als je denkt, ik wil er alvast eentje reserveren. Dan kan dat natuurlijk. Pak even de Omroep Gelderland app erbij en app me rechtsbovenin, of stuur me even een mailtje, desiree@gld.nl. En het leuke is, ik heb een heel mooi verhaal van toevallige naamgenoot Desiree en Ginny. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie hebben gisteren een bijzondere dag gehad. Vertel eens even.
2: Wij waren gisteren 30 jaar getrouwd. En wij zijn heerlijk wezen uit eten met onze dochter, schoonzoon en onze kleinkinderen. We hebben er een hele gezellige dag van gemaakt, omdat we 30 jaar getrouwd zijn. Ja.
0: Ja, en jullie zijn daar vandaag nog even lekker samen van aan het bijkomen. Jullie zitten nog helemaal in die sfeer. En het bijzondere is, jullie zijn 30 jaar geleden samen getrouwd dus. En toen waren jullie de eerste, toch, van hetzelfde geslacht in de gemeente Ede?
2: Ja, wij waren de eerste twee in de gemeente Ede.
3: Ja.
2: En dat was heel spannend. Er was ook heel veel publiek. Maar het was gewoon heel gezellig. Wij dachten het zo. Nee, maar het was gewoon helemaal te gek.
3: In het leer op de motor?
2: In het leer, allebei.
0: In het leer op de motor zijn jullie naartoe gegaan.
2: Op de motor. Het bruidsboeket had ik voor op de motor gelegd, die ik aan Desiree had gegeven. En zo zijn we door Ede gereden naar het gemeentehuis. En daar stonden zoveel mensen. We werden zo leuk ontvangen in Ede. Het was helemaal top. En daarna hebben we een groot feest gegeven.
0: En hoe was dat dan om als eerste twee vrouwen getrouwd te trouwen in Ede? Want ik neem aan dat dat inderdaad zo rond de tijd was dat het dan dus voor het eerst was toegestaan, wettelijk gezien, toch?
2: Ja, toen was het net wettelijk toegestaan dat je als man of vrouw, twee gelijken, mocht trouwen.
0: En toen dachten jullie meteen, dan gaan we ook.
2: Nou, wij hadden al heel snel, wij woonden ook al samen binnen een week.
0: Oké, ja.
2: En toen zeiden wij ook, als wij kunnen trouwen, dan trouwen we ook. Nou, toen het dan ook zover was, tot het mocht, hebben we ons gelijk aangegeven. En hebben er een heel groot en leuk feest met de hele familie van gegeven.
0: En was dat dan nog extra bijzonder, omdat jullie de eerste twee vrouwen waren in Ede? Werd daar bijvoorbeeld nog door het nieuws aandacht aangegeven?
2: Ja, de Gelderlander had het in de krant gezet, de K-krant kwam, in de Edese Post stond het, alle kranten waren erbij.
0: Nou, wel heel bijzonder. En nu zijn jullie dus 30 jaar getrouwd.
2: Nu zijn we 30 jaar getrouwd.
0: Wat is er nog steeds zo leuk aan de ander?
2: Nou, ik vind Desiree gewoon nog helemaal te gek. Voor mij nog de liefste en de mooiste vrouw. Ik zeg ook iedere ochtend als ik wakker word, ik hou van je. Dat is ook heel belangrijk, dat je elkaar nog steeds complimentjes blijft geven.
3: Ja.
2: En dat doet Desiree andersom ook. En samen overal over praten. Wat het ook is, praat overal over wat je dwars zit.
0: Of het nou moeilijk is of leuk, blijven praten met elkaar.
2: Blijven praten, dat is heel belangrijk.
0: En Desiree, wat vind jij zo leuk nog steeds na 30 jaar trouwen met Ginny?
3: Ik ben verliefd ook geworden, zag op haar prettige ogen. Ondeugende ogen, die hebben ze nog steeds, als ik naar de kijk. En dan heb ik nog steeds vlindertjes, want ze zeggen wel eens van, dan gaat het houden, de verliefdheid gaat over in houden van. Maar dat heb ik nu nog niet. Ik heb nog steeds verliefdheid en houden van. Dus ik krijg nog steeds vlindertjes, vooral als ze zo gek doet. En daar ben ik ook op gevallen. Dus
2: Pipo de clown.
3: Pipo de clown, ja.
0: Nou, wat leuk. Ja. Ik hoor jullie en ook zo samen. En dan denk ik, wat een leuk stel zijn jullie. Een beetje zo samen elkaar aanvullend. Een beetje lachen. En dan zie ik jullie al helemaal voor me. 30 jaar geleden in het leer, zeg maar, op zo'n motor naar dat gemeentehuis in Ede. Een enorme gemeenschap die daar samen staat. Ja, dat is wel een heel mooi verhaal.
3: Ja, dat was het. Dat is het ook.
2: En nog steeds.
3: Ja, en wij kijken nog geregeld nog naar de trouwalbum. En het is niet alleen met die dag, maar we kijken nog geregeld naar het trouwalbum. Ja, daar kijken we ook nog steeds naar.
0: Wat mooi. En er hoort dus ook een liedje bij voor jullie. En die hebben jullie aangevraagd. Welke mag ik voor jullie draaien?
2: You Don't Know What It's Like van The Beach.
0: Ja, To Love Somebody.
2: To Love Somebody, ja.
0: En dat is een speciaal nummer voor jullie?
2: De band zei aan het eind van onze trouwfeest, zeiden, bent, ja, dan moet je nog een keer even met z'n tweeën op de dansvloer komen. En toen zei hij, ik kan voor jullie maar één goed nummer verzinnen. En dat is To Love Somebody. Hij zei, ik heb nog nooit zo'n leuke en gezellige bruiloft meegemaakt.
0: Nou, wat prachtig. Ik ga hem voor jullie draaien, deze Reginie. Inmiddels dus al 30 jaar gelukkig getrouwd. Prachtig verhaal. Ja. En deze draait voor jullie. En kijk nog eens even in die pretoogjes van elkaar. En dan hopen we dat jullie heel lang gelukkig zijn.
2: Dat doen we nu.

Boyzone, Picture of You. En ik heb helemaal een foto in mijn hoofd van Desiree en Ginny die net hun verhaal vertelde dat ze 30 jaar geleden de eerste twee vrouwen waren die in Ede gingen trouwen. Hoe bijzonder is dat? En ook Anne die zegt via de Omroep Gelderland heb. Och jeetje, twee vrouwen die 30 jaar geleden gingen trouwen in het superchristelijke dorp Ede, waar wij ook in 1960 woonden. Hoe bijzonder dat daar dan zoveel mensen kwamen opdagen. En dat ze dan dus nu ook nog zo gelukkig daarover vertellen. Ja, daar krijg ik zelf persoonlijk alleen maar een grote glimlach van op mijn muziek. Of op mijn muziek. Of op mijn gezicht. Maar muziek, dat draai ik natuurlijk ook voor je. En deze vond ik zo mooi. Zeker als de regen een beetje zacht tegen de ramen tikt, is deze extra lekker. Cars met Drive op Radio Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

De Beatles met We Can Work It Out hoorde hier op Radio Gelderland. Zometeen het weerbericht van Weerplaza. Maar eerst nog een greep uit het Gelderse nieuws. Hulpdiensten zijn in de nacht van zondag op maandag massaal uitgerukt voor een auto te water in Bruchem. Brandweer, politie, ambulances en traumahelikopter kwamen naar de kruising van de Molenveldweg bij de N832 met de Middelstraat. Maar gelukkig was er niks ergs aan de hand, want agenten volgden natte voetstappen en vonden twee mannen die in de auto hadden gezeten, maar niemand raakte daarbij gelukkig gewond. En er is natuurlijk veel sportnieuws. De 4x400 meter ploeg met onder meer Femke Broeders-Bol, die heeft goud gewonnen op het EK, was fantastisch om te zien. En supporters van NEC die kijken uit naar de Champions League wedstrijd tegen Bodo Glimt, die volledig is uitverkocht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En zometeen het weer van Weerplaza.

0: David Bowie met Golden Years hoorde je hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven is Wouter van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik reed alleen maar door de regen hier naartoe. Maar als ik nu naar buiten kijk door het raam, zie ik volgens mij geen druppels meer. In ieder geval hier niet. Klopt dat?
1: Nee, klopt. Inderdaad.
0: Hoe is dat in de rest van Gelderland?
1: Nou, langs de oostgrens vallen nog wat laatste druppels. Maar die trekken snel weg en dan wordt het inderdaad droog. En de rest van de dag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Met geregeld zon en temperaturen die oplopen naar zo'n 22 graden. Dus we begonnen de dag grijs en regenachtig. Maar de rest van de dag ziet er helemaal niet slecht uit, hoor.
0: Oké, kijk, nou, dat is in ieder geval mooi nieuws voor als je erop uit wilt trekken vandaag. Ja. En hoe is dat morgen?
1: Morgen veel van hetzelfde, denk ik. Vanavond en vannacht is het in ieder geval droog. En morgenochtend, ja, dan neemt vanuit het noordwesten de bewolking wel weer toe. Dan komt er een nieuw regengebied over. Dat zal een behoorlijk actief regengebied zijn. En vooral morgenochtend regent het daar toch wel een tijdje stevig uit, hoor. Op sommige plaatsen kan dan meer dan 10 mm neerslag vallen. En in de loop van de ochtend trekt dat dan vervolgens ook weer richting het zuidoosten, oosten weg. Wordt het droger met morgenmiddag ook weer wat zon en zo'n 21 graden. Dus in grote lijnen een beetje een herhaling van vandaag.
0: Oké. Okay. Nou, ik moet zeggen dat het echt wel een beetje een weersomslag is. Zo kunnen we dat wel stellen, ja. Natuurlijk. Van die hitte ineens naar de regen en toch wel mindere temperaturen. En een luisteraar in de app vroeg van, goh, heeft deze weersomslag te maken met de zonsverduistering?
1: Ja, dat is een hele creatieve uitvinding. Nee, totaal niet. Nee, die zonsverduistering was één momentopname. Was in Nederland niet eens geheel. Was maar slechts ten dele verduisterd. En dat heeft geen enkele invloed verder op wat dan ook.
0: Nee, het weer maakt zijn eigen gang, trekt zijn eigen pad. En die zonsverduistering, dat heeft er dus niks mee te maken.
1: Nee, het werd een paar dagen na de zonsverduistering ook gewoon nog 38 graden. Dus
0: ja,
1: lijkt me niet.
0: Ja, oké, dan is dat het in ieder geval. Nou, dan weten we in ieder geval dat het een droge middag is. En morgenochtend en vannacht dan dus ook weer regen?
1: Ja, inderdaad. En dat patroon zien we dan wel de rest van de week een beetje voortduren. Met wisselvallig weer. Zeker niet meer van die grote regengebieden. Dat is echt voor morgen. Ochtend nog. Maar vanaf woensdag zullen het wat meer buien zijn. Losse buien die over onze provincie trekken. Ook geregeld ruimte voor de zon. En dan de temperatuur verandert eigenlijk niet zoveel. Elke dag zo'n 21 graden. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Nou, kijk eens aan. Wouter, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: En ondertussen hoor je La Pegatina en Chef Special met Down for Love. Hier op Radio Gelderland.

0: Florence en de ruïnes van Pompeii.
1: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
12: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wente Tegels en Vloeren.nl.
17: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers.

0: Vrede in Duitsland.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Hey Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: De koffie met Desiree van der Heijden.

Cliff Richard, The Only Way Out. En daarvoor nog Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. En inmiddels is het daarmee 9:12 geworden hier bij Op de Koffie. Een hele goede morgen, Desiree hier. Rob die is nog een weekje met vakantie, maar volgende week is hij natuurlijk weer terug. En zoals altijd doet hij altijd even een praatje bij de koffie. Even een onderwerpje opgooien. Misschien kunnen we het wel ergens over hebben. Zoals je dat ook heel vaak op kantoor doet. Bij het koffiezetautomaat of bij die waterkoeler. Nou, vandaag heb ik er ook weer eentje. Want ik zat zaterdag samen met mijn ouders te kijken naar het EK Atletiek. En ineens zag ik daar die wedstrijd van Stefan Nillissen. En ik dacht, ja, dit wordt hem gewoon niet. Hij zat helemaal klem daar in dat hoekje. Ik denk, deze man kan daar niet vandaan. Dit wordt geen medaille. Maar dan toch ineens vond hij een gaatje en bam, ging hij naar voren en won hij daar het goud. Had hij zelf ook helemaal niet verwacht. En toen dacht ik, oh, dit moet toch zo'n moment zijn waar hij zijn leven lang trots op is. Nu, maar ook over 10 jaar, over 30, over 40 jaar, dat hij denkt, oh, toen won ik toch op het EK in Birmingham, won ik toch goud. En dan was ik eigenlijk wel benieuwd, waar ben jij trots op in je leven? Hoeft natuurlijk geen gouden medaille te zijn. Hè? Mag het ook gewoon iets kleins zijn. Wees niet te bescheiden, vooral zou ik zeggen. Ik ben bijvoorbeeld best wel trots, dat weet ik nog goed. Toen ik mijn masteropleiding haalde, toen was ik in Londen. En ik weet nog dat ik toen naar voren werd geroepen om mijn diploma op te halen. Ik had zo'n mooi Engels studentenkostuum aan met zo'n hoed. En toen werd ik naar voren geroepen om mijn diploma op te halen. En dat was wel echt een moment dat ik voelde, oh, ik ben echt trots op mezelf. Ik heb dit gewoon gehaald. Ik heb mijn opleiding binnen. Ik ben heel benieuwd. Hoe is dat voor jou? Waar ben jij trots op? Misschien wel op een sportprestatie. Misschien wel op het openen van een eigen bedrijf. Misschien wel omdat je net zoals Desiree en Ginny in het vorige uur 30 jaar getrouwd bent. Het kan van alles zijn. Het mag groot zijn. Het mag klein zijn. Ik ben heel benieuwd. Waar ben jij trots op? Je mag me natuurlijk bellen 0800 345 0345. Dus bel me vooral 0800 345 0345. Of app me even via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Daar staat app ons en dan kan je eigenlijk altijd met ons whatsappen. En mocht dat nou allemaal niet lukken, dan kan je me ook nog mailen desiree@gld.nl. Er zijn in ieder geval genoeg mogelijkheden om mij te bereiken, om me te laten weten waar ben jij trots op. Laten we het er zo meteen even over hebben. Ga ik nu de Moody Blues voor je draaien met Go Now.

10cc met Good Morning Judge hier op Radio Gelderland. Inmiddels is het 5 minuten voor 10:30. Een hele goede morgen, je luistert naar Op de Koffie. En het is weer tijd voor een praatje bij de koffie. Ik had het net over het EK atletiek. En daar had Stefan Nillissen uit Groesbeek het goud gewonnen. Geheel onverwacht. En het was zo'n mooi moment om te zien daar op de televisie. En ik denk, dit is zo'n moment waar hij zijn leven lang trots op gaat zijn. Dat hij dat nog altijd terug kan halen. Van, daar in Birmingham heb ik toen dat goud gewonnen. En toen was ik eigenlijk wel heel benieuwd. Waar ben jij trots op in het leven? Mag iets groot zijn? Mag iets klein zijn? Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg trots, dat vertelde ik net al even bij Frank, dat ik ooit een keertje de Vierdaagse heb uitgelopen. Ja, ik bedoel, ik weet dat heel veel mensen het doen. Maar toch, ik vond het best wel een prestatie. Ik had wel echt pijn en ik dacht, ik vind het mooi. Ik heb het toch maar gedaan. En ik heb toch dat kruisje binnen en daarom hangt hij ook trots meteen bij mij binnen als je de hal binnenkomt. Je kan het niet missen dat ik hem gelopen heb, want ik ben er trots op. We krijgen ook mooie reacties binnen via de Omroep Gelderland app. Onder andere van Pieter, die zegt dat ik op mijn 52e nog een opleiding ben begonnen. Iedereen zei toen, moet je dat nou nog doen? Nou, ja dus. En ik heb hem ook gewoon nog eens gehaald. En Floris die zegt, ik ben trots op mijn huis. Niet omdat het zo mooi of zo groot is, maar omdat ik het helemaal zelf heb opgeknapt. En als ik nu binnenkom, denk ik, ja, dat heb ik toch maar mooi even zelf gemaakt. En ook Lisa stuurt een reactie in via de Omroep Gelderland app. Ze zegt dat ik mijn rijbewijs pas op mijn 41ste heb gehaald. Ik was echt altijd als de dood om te rijden. En nu stap ik gewoon alleen in de auto. En dat voelt toch een beetje als een overwinning. En daar ben ik gewoon hartstikke trots op. Nou, dat mag toch ook? Dat is toch ook wel heel bijzonder? En René zegt, ik ben eigenlijk best wel trots op iets kleins. Hij zegt, ik heb mezelf aangeleerd om iedere ochtend een half uurtje te wandelen. Weer of geen weer, ik ga een half uurtje wandelen. En inmiddels doe ik het al 2 jaar. Nou, ik ben blijkbaar toch beter in volhouden dan ik dacht. Dus ik ben daar gewoon heel trots op. Ja, dat is toch ook mooi? Groot of klein, je mag gewoon vaker trots zijn op dingen. We zijn natuurlijk ook altijd af en toe een beetje zo Calvinistisch Nederland. Van ga ik nou ergens trots op zijn? Ja, je mag ergens trots op zijn. Want ergens trots op zijn geeft ook vaak mooie herinneringen. En daarom dacht ik aan dit liedje. Van Maroon 5. Je hoort hem nu hier op Radio Gelderland. Memories.

0: Ik weet niet of het toeval is, maar de zon begint te schijnen als ik naar buiten kijk. Met Ryan Paris en Dolce Vita. Hier op Radio Gelderland. En ondertussen hebben wij het over waar ben jij nou het meest trots op in je leven? Ik krijg nog een mooi appje binnen van Willeke. Ze zegt, goedemorgen Desiree, ik ben vooral trots op mezelf. Ik heb ruim 2 jaar geklungeld met veel lichamelijke klachten. En van huisarts naar orthopeed naar reumatoloog. En uiteindelijk kwam er iets uit van fibromyalgie. Ze zegt, na een lange zoektocht mocht ik een revalidatietraject gaan volgen bij Klimmendaal in Apeldoorn. En wat een verademing was het daar. De juiste behandelaars die mij konden helpen. En na 3 maanden een zeer intensieve therapie voel ik mij gelukkig een heel stuk beter. En heb ik geleerd om grenzen aan te geven en om naar mijn lichaam te luisteren. En dat werpt zijn vluchten af. Ze zegt, het is een leerproces, maar oh, wat ben ik onwijs trots op mezelf. Nou, en dat mag ook zeker, Willeke. En ook Herbert heb ik aan de lijn. Herbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent ook ergens trots op. Vertel het eens.
1: Ik ben oud-Nijmegenaar.
0: Ja.
1: Ja, we luisteren altijd, overal staat Radio Gelderland op. Het was 1994 en Brabant was 50 jaar bevrijd. De gemeente Os zelf deed nagenoeg niets aan dat feit. De directeur van de basisschool waar ik toen werkte en ik, we waren allebei geïnteresseerd in het gebeuren 1940-45. We hebben toen een tentoonstelling op school gebouwd. En ik heb voor 30.000 euro ruim kunnen laten sponsoren. En ik vond het leuk als we met die kinderen in die oude wagens en jeeps en tanks konden rijden.
0: Ja, dat ze dat ook een beetje konden meekrijgen, hoe dat in die tijd was. En dat ze de bevrijding, dat toch heel eventjes wat meer top of mind komt. Dat het bijzonder is dat je in vrijheid mag leven. In plaats van dat er niks aan wordt gedaan, wat jij inderdaad zegt.
1: Ja, en we hadden die tentoonstelling ingericht voor kleuters. Ja, maar ook voor leerlingen van groep 8 in principe. En wat ik net zei, het leek me leuk om met die kinderen die wagens te laten zien. Ik heb Keith de Rolling gebeld. En het is uiteindelijk gelukt om met 8 originele wagens voor school aan te komen en met al die kinderen door Os te rijden.
0: Oh, wat bijzonder. Dus het was echt een soort optocht bijna.
1: Ja.
0: Ja, oh, wat mooi dat jullie dat hebben gedaan voor de bevrijding. En dat je dus zelf daar een groot aandeel hebt gehad. Want anders was het dus nooit gebeurd.
1: Nee, en ik moet heel eerlijk zeggen, want het was 's nachts 2 uur dat ik dus het antwoord kreeg van, nou, morgen zie je ons wel. Ik probeer alles bij elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En toen de eerste auto de hoek om kwam, dan moet ik eerlijk zeggen, ik had goed kunnen huilen van blijdschap.
0: Dat snap ik, dat dan toch heel even bijzonder is, dat iets wat je zelf zo hard voor hebt gemaakt en voor ook nog zo'n belangrijk thema, en dat het dan ook nog is gelukt.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat je daar dus ook nog altijd trots op bent, dat toen in 1994 is gelukt.
1: Ja.
0: Ja, prachtig.
1: De burgemeester die in principe de tentoonstelling opende, die zei van, ik hoop dat alle Ossenaren hier komen kijken. Dat is een geweldige tentoonstelling. We hadden 20 etalagepoppen compleet aangekleed, compleet bewapend, er staan. Ja. We hadden bunkers gebouwd, noem maar op.
0: Nou, wat een bijzondere tentoonstelling. En dan ook nog eens zo'n optocht. En dan alles voor die bevrijding van toen. En dat je daar dus zoveel aandacht hebt aan besteed op die basisschool. Ik vind het een heel mooi verhaal, Herbert. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Dank je wel. En het is absoluut met recht iets om trots op te zijn. Dus dank je wel dat je erover vertelde hier op Radio Gelderland. En blijf lekker luisteren.
1: Dat doen we. 24 uur.
0: Helemaal goed. Dat horen we graag, hè, Herbert. 24 uur Radio Gelderland aan. En dan hoor je nu Billy.

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, hier bij Radio Gelderland. En het is inmiddels tijd voor
1: een spelletje voor bij de koffie.
0: Dat doen we elke werkdag hier in Op de Koffie. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb 3 kennisvragen voor je. Heb je er 1 goed, win je 1 prijs. 2 goed is 2 prijzen. En 3 goed is natuurlijk 3 prijzen. Dan krijg je ons verrassingspakket van Omroep Gelderland. En de eerste vraag is ook meteen de kwalificatievraag om zo meteen het spel met mij te spelen. En die vraag die gaat over de dag van vandaag. In 1982 produceerde Philips namelijk een eerste exemplaar van een nieuwe muziekdrager. Ze werden verkocht in van die vierkante hoesjes van plastic. De vraag is, wat produceerde Philips dan op deze dag in 1982? Dus Philips produceerde een eerste exemplaar van een nieuwe muziekdrager. Ze werden verkocht in vierkante hoesjes van plastic. Wat produceerde Philips dan op deze dag in 1982? Laat het me even weten. Stuur me een appje via de Omroep Gelderland app. En dan speel ik het spel misschien zometeen wel met jou. En komt dat Omroep Gelderland verrassingspakket jouw kant op. Zou toch mooi begin van de week zijn. Eerst nog T-Set. En dit zijn Nico en Vince met Am I Wrong. Je hoort ze nu op Radio Gelderland.

0: Ik moet je zeggen, persoonlijk heb ik er geen verstand van. She Likes Wheat, T-Set, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En dat speel ik vandaag met Rina. Rina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat ga je vandaag doen, Rina?
2: Knutselen.
0: Knutselen, en wat ga je knutselen?
2: Dieting painting.
0: Nog één keer?
2: Dieting painting.
0: Dit moet je mij heel even uitleggen, wat dat dan is.
2: Met kraaltjes plakken op vel, papier.
0: Oké, en dan pak je die kraaltjes en dan wordt het een soort afbeelding.
2: Ja.
0: Ah, oké, kijk eens. Nou, daar moet je wel heel precies voor zijn, gok ik zo.
2: Ja.
0: Ja, nou, ik zou er het geduld denk ik niet voor hebben, Rina. Maar goed, jij wel. En je bent ondertussen lekker aan het luisteren naar Radio Gelderland. En jij had het goede antwoord gegeven op onze eerste vraag van het spel bij de koffie. En de vraag was, op deze dag in 1982 produceerde Philips een eerste exemplaar van de nieuwe muziekdrager. Ze werden verkocht in vierkante hoesjes van plastic. Wat produceerde Philips dan op deze dag in 1982? Zeg het maar, Rina.
2: Weet ik niet.
0: Oh, je weet het niet, maar je had het antwoord gegeven via de app.
2: Ja.
0: Ja, je bent het even kwijt.
2: Zegt u?
0: Je bent het even kwijt.
2: Ja.
0: Ja, nou, dat kan gebeuren. Het was de CD. Je had het wel goed geappt.
2: Oké.
0: Ja, nou, dat is dan mooi. Die hebben we dan in ieder geval binnen. Dan gaan we door naar vraag 2. Vraag 2 gaat over muziek. Ik laat je een fragmentje horen, Rina. Komt-ie.

0: Ja, dit is een fragmentje van de Corgis. Everybody's Gotta Learn Sometime. Welke Nederlandse band heeft dit liedje gecoverd en scoorde daar een enorme hit mee? Rina?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee. Oh.
0: Geen idee? Ik denk dat Rina een beetje is overvallen. Rina, goedemorgen. Ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog hoor.
0: Ben je nog aan nadenken?
2: Doe maar.
0: Doe maar. Nee, dat is niet goed. Het is Cresip.
2: Oké. Okay.
0: Heb ik nog een laatste vraag, Rina? Ik zoek een Gelderse lekkernij uit de hoofdstad van Gelderland. Het gaat om ovale, hardgebakken koekjes van gisteeg... die rijkelijk bestrooid zijn met suiker. Hoe heten deze koekjes?
2: Kakelingen.
0: Nee. Dat zijn de Arnhemse meisjes, Rina.
2: Oh.
0: Ja. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Nou, Rina, in ieder geval één vraag goed. In ieder geval wie de app beantwoordt, dat is mooi meegenomen. Dan komt er in ieder geval één prijs jouw kant op. En dan wens ik jou succes met knutselen vandaag.
2: Oké, dank u wel.
0: Dank je wel.
2: Dank je.
0: En ondertussen draai ik dan even de Corgis met Everybody's Gotta Learn Sometime. Je hoort hem nu op Radio Gelderland.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hey, Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor. Gewoon een slimme keuze.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften.

0: Tuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Groot assortiment keramische terrastegels. Bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
4: En ik heb 1 file in de provincie Gelderland van de ANWB. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps staat 7 kilometer. Heb je 11 minuten vertraging en dat komt door een kapotte vrachtauto. Maar de weg is daar wel weer vrij.
5: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
6: Mijnleesbril.nl.
5: Grijp nu uw kans.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie

0: muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Zo'n liedje waar je gewoon alleen maar vrolijk van kan worden. Paul Simon met You Can Call Me El hoorde hier op Radio Gelderland. En ik heb nog zo'n liedje waar je echt vrolijk van wordt. Dat weet ik zeker. Ik hoorde hem van de week hoorde ik hem toevallig op mijn Spotify voorbij komen. En toen dacht ik, ja, dit is wel weer eens lekker om te draaien. Het is een liedje van Treintje Oosterhuis. Jaren geleden bracht zij een album uit met allemaal liedjes van Burt Bacharach. En dat deed zij dan samen met het Metropoolorkest. En persoonlijk vind ik altijd elke artiest die wat uitbrengt samen met grote orkesten, dat klinkt toch net even wat beter. Er komt net wat meer energie in. En dit liedje, het is origineel, is het van Dionne Warwick. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, in deze versie van Treintje komt er gewoon nog meer warmte en nog meer dat jazzy gevoel in. En dat klinkt zo lekker. Het zijn voor mij gewoon die swingende blazers, die vrolijke fluitisten. En dan die stem hè, van Treintje Oosterhuis met zo'n klein heesje erin. Ik vind het zo lekker klinken. Ja, als je dit hoort, dan begint de zon gewoon te schijnen. En ik kijk nu naar buiten hier vanuit de studio. En dat is ook zo. En dit is dan de perfecte soundtrack ervoor.

0: Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams, hier op Radio Gelderland. En zometeen is het tijd voor een nieuwe vraag voor ons spel. En dan kan je dus een elektrische fiets winnen. Afgelopen vrijdag won Theodor uit Rossum die fiets. Luister even mee.
1: Je hebt gewonnen!
2: Oh, echt waar?
1: Ja, echt waar. Echt waar.
2: Dat meen je, sorry.
1: Ik meen het wel.
2: Dat vind ik leuk. Had ik niet nooit verwacht.
1: Ja, maar dat is toch mooi. Je kan met je man lekker gaan fietsen.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, hoe mooi is dat? Zij heeft die fiets binnen. En misschien is hij deze week wel voor jou, hè? Moet je natuurlijk wel de goede antwoorden insturen van maandag tot met vrijdag. Zometeen krijg je van mij de eerste vraag. Maar eerst nog Hannah May en Bluff. En dit is Simply Red met Fake.

0: John Denver, Take Me Home, Country Roads, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is er weer tijd voor ons spel om die elektrische fiets te winnen. Vorige week won Theodor uit Rossum de fiets. Maar ook deze week maak jij gewoon nog kans op een gloednieuwe en peperdure e-bike. Daarvoor moet je natuurlijk wel naar ons televisieprogramma kijken, namelijk Rondje Gelderland. Elke werkdag dus te zien op TV Gelderland. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze mooie provincie. En elke aflevering fietsen zij een andere fietsroute. Mooi natuurlijk als inspiratie om zelf eens de fiets op te gaan door onze mooie provincie. En misschien doe je dat dus binnenkort wel op een nieuwe e-bike. Je kan natuurlijk ook op de website kijken. Daar staan alle routes mocht je denken, nou, is misschien wel mooi voor vanmiddag bijvoorbeeld. Is er prachtig weer voor. Kan je misschien een mooie route uitzoeken. Op de radio stellen we elke dag een vraag over de uitzending van gisteren. Dus dat is in dit geval afgelopen vrijdag. En heb jij daar op het antwoord goed? En je doet dat morgen ook weer goed doorgeven. En de overmorgen en de dag daarna. Eigenlijk maandag tot en met vrijdag. Als jij dan alle goede antwoorden doorgeeft via onze site. En je wordt dan uitgekozen, dan is die e-bike voor jou. Dus ik zou zeggen, let goed op. Ik laat je eerst een fragmentje horen van de aflevering.
1: Hi. Hoi.
2: Hebben jullie een fijne fietstok achter?
1: Oh, fantastisch. Ja, en dit is onze afsluiting hier op jouw terras.
2: Nou, dan kunnen we dadelijk heerlijk gaan zitten met een glas wijn.
1: Hier is het natuurlijk echt begonnen. Als je het over Groesbeek hebt en wijn,
2: ja,
1: dan heb je het over de Colognes.
2: Ja, 25 jaar geleden inmiddels. Ja.
1: Waarom werkt het zo goed hier, wijn en Groesbeek? Waarom houdt het al 25 jaar vol?
0: Ja, hier is het natuurlijk weggebliept. Esther Stegeman die wilde dus de wijnroute van Groesbeek wel fietsen voor ons televisieprogramma Rondje Gelderland. En zij wilde dan natuurlijk ook wel een wijntje proeven. Ze eindigt dus bij de oudste wijnboer, de Colognes. En die vertelt waarom Groesbeek zo'n goede plek is om druiven te verbouwen. De vraag is, waarom is dat? Dus waarom is Groesbeek zo'n goede plek om druiven te verbouwen? Geef het antwoord door via onze site radiogelderland.nl. Daar zie je een felgroen vierkant en daarop kan jij je antwoord doorgeven. Dus geef je antwoord door via radiogelderland.nl. Dus waarom is Groesbeek zo'n goede plek om druiven te verbouwen?
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektriciteit.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Train met Drive-By hoorde hier op Radio Gelderland. Van stucadoor naar zanger. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, het klinkt een beetje als een gekke stap. Maar het kan dus gewoon, hè? Want de mannen die ik nu voor je ga draaien, die waren dus op de werkplaats. Die waren zo'n beetje aan het zingen tijdens dat ze bezig waren als stucadoor. En toen dachten ze, nou, ja, heel eerlijk, dat zingen dat klinkt eigenlijk best wel aardig. Misschien moeten we gewoon eens een keertje gaan optreden met z'n allen. Want ja, waarom eigenlijk ook niet? Nou, dat is inmiddels behoorlijk uit de hand gelopen, kunnen we wel stellen. De plamuurmessen voor het stuken, daar zie je ze niet meer mee. Maar wel met een microfoon in de hand op allerlei grote podia door Nederland. Ik heb het natuurlijk over de mannen van Coldband. En dit is een grote hit. Noodgeval hoor je nu op Radio Gelderland.

Je gelooft het gewoon bijna niet, maar de Dixies Midnight Runners die gooiden met dit liedje gewoon een icoon van de nummer 1 plek in de hitlijsten. Namelijk Michael Jackson. Nou, ik gok dat het toen zo in de studio heeft geklonken van de Dixies Midnight Runners. Ja, laten we wel wezen. Het is toch niet elke dag, hè, dat je de King of Pop verslaat. You're the Come On Eileen hier en op de koffie. En het is nu even tijd voor een Frans tintje. Met de poppies Nono Rien a Changer.

0: Seasons in the Sun op Radio Gelderland. En ons zonnetje in huis is ook weer binnen. En dat is natuurlijk Irene.
1: Heb je het weer voor elkaar, deze Irene?
0: Goedemorgen. Ja, je weet dat ik dit graag
1: Jij denkt volgens mij, heb je het hele weekend na zitten denken over dit bruggetje?
0: Nee, dit heb ik gewoon net bedacht. Ja, nou, nee, ik zit dan te kijken wat heb ik. En dan denk ik, oh ja, dan maak ik dus een mooi bruggetje.
1: Nou, ja, leuk.
0: Irene, goedemorgen. Zometeen tot drie. Wat gaan we doen?
1: Nou, we gaan weer een klein beetje normaal doen. Ik heb natuurlijk in tot drie altijd het hele jaar door vaste gasten die over van alles en nog wat praten. Over lekker eten en drinken. Over gezond eten en drinken. Het gaat ook over
0: belangrijk
1: dieren.
0: Wel weer een beetje. Na de vakantie soms weer
1: precies.
0: Net eventjes.
1: Ja. Het is dinsdag is het altijd dierendag. En op maandag gaat het altijd over consumentenzaken. En ik heb straks de Consumentenbond weer. Na lang weg geweest. En het gaat vandaag over of je los kunt komen van die big tech bedrijven. Dus ik weet niet, zit jij op Instagram, Facebook?
0: Ja, maar dat is dus inderdaad best wel moeilijk. Inderdaad. Ja. Er zit allemaal natuurlijk dat Meta bijvoorbeeld achter.
1: Ja.
0: Ja, en ik vind dat best wel lastig. Want als je bijvoorbeeld zegt, ik stop er met alles mee. Nou, ten eerste hebben ze je data natuurlijk al. Want dat zit al in die server.
1: Precies.
0: En ten tweede denk ik dan ook altijd, als je bijvoorbeeld op de hoogte gehouden wil worden van vrienden of zo, of wat ze doen.
1: Ja, ja dan, wat moet je dan?
0: Ja, wat moet je dan?
1: Ja.
0: Dus dat is nog niet zo makkelijk.
1: Het is helemaal niet makkelijk. Maar er zijn wel fabels en feiten.
0: Mm-hmm.
1: En daar gaan we eens ons doorheen werken. Want ik krijg ook een onrustig gevoel van het feit dat er een paar van die hele machtige organisaties zijn die inderdaad ook bijvoorbeeld de informatie die jij krijgt sturen.
0: Ja, ik voel me daar ook
1: niet helemaal lekker bij.
0: Nee.
1: Nou ja, we gaan het er maar eens over hebben. In het simpel proberen uit te leggen hoe je wat er waar is en wat er niet waar is. En hoe je of je er vanaf komt en hoe je er dan vanaf komt. En hoe je je vrienden een beetje meeneemt.
0: Ben heel benieuwd. Zometeen dus de Consumentenbond bij jou.
1: En iets met Skippyballen.
0: Iets met Skippyballen.
1: Ja, ga ik nog niet verklappen.
0: Oké, nou, ben heel benieuwd. Zometeen iets met Skippyballen bij Irene in tot drie. Veel plezier daarmee. En ik ben er uiteraard morgen weer bij Op de Koffie.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland, het nieuws van 12 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Ties. Er staat op de A50 twee kanten op file. Heeft te maken in beide gevallen met een spoedreparatie. Richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijsoord. 2 kilometer, 3 minuten en ook 3 minuten de andere kant op... tussen knooppunt Grijsoord en Renkum. In beide gevallen is de linker rijstrook dicht...
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
8: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
7: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hey, ik kwam net de buren tegen.
14: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
13: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
14: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
13: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
14: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
13: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
14: Reizen.

0: Met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Heerlijke muziek van Julie en Claire op Radio Gelderland. Leuk dat je er bent. Wat heerlijk, hè? Die gestage regen vanochtend. Ik ben wel zo slap geweest om niet op de fiets te gaan zitten, maar de bus te pakken. Maar het voelde en rook echt fantastisch. Ik keek ook mijn tuin in en dacht, hoe lang moet het nou eigenlijk regenen tot het geel van het gras weer groen is? En tot mijn blijdschap zag ik dat als het een paar dagen een beetje doorregent, dat gazon best gaat opknappen. Dat kun je gewoon zien. Nou, hartstikke fijn. Voor de echte droogte moet het inmiddels maanden regenen. Nou ja, ik zou zeggen, laat maar lekker komen. Als je houdt van skippyballen, dan zou ik zeker even blijven luisteren. Er gaat bij Westervoort toch echt iets heel erg leuks gebeuren met heel veel mensen, als het goed is, op een skippybal. Maar eerst maar eens muziek. Uit het Liverpool van 1964. Swinging Blue Jeans.

0: Ja, voor de mannen van 3J zit de vakantie er ook weer op. En wat hebben ze meegenomen? Een vakantieliefde. Heel nieuw plaatje van ze. Je zit in mijn hoofd. Met ook nog wat woordjes Spaanse tussendoor. Rob, die staat hier en die heeft een greep gedaan in het Gelders Nieuws. Vertel.
1: Ja, de spitsstroken op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem zijn sinds afgelopen week in beide richtingen dicht. Het komt doordat er groen voor camera's van Rijkswaterstaat is geroeid. En dan kunnen ze daar niet kijken of die spitsstroken wel veilig open kunnen. Vorig jaar was dat ook al 3 weken het geval. Nou is er net weken gewerkt aan de A50, maar volgens Rijkswaterstaat was het toen niet mogelijk om het groen te snoeien. Wanneer het dan wel gebeurt is nog niet bekend. Er is wel inmiddels een aannemer voor in de arm genomen. Vooralsnog zijn er geen plannen om die camera's te verplaatsen.
0: Ja, je zou denken, doe het dan tegelijkertijd, maar dat ging dus blijkbaar niet. Maar dan gaat hij dus weer een tijdje dicht.
1: Ja, de aannemer die aan de weg werkte, ja, die was niet van het snoeien. Dus daar moet een andere voor komen.
0: Oh jee.
1: Het water in de Rijn gaat deze week weer stijgen. Dat zegt waterpeildeskundige Alfons van Wingerden. Het heeft vooral te maken met regenval in Zwitserland en Zuid-Duitsland. Dat stijgen begint waarschijnlijk woensdag. En als de regenvoorspellingen uitkomen, dan kan de stand volgende week een meter hoger zijn. Van ongeveer 6,12 meter nu naar zo'n 7 meter. Maar dan moet al die voorspelde regen wel echt gaan vallen.
0: Ja, dat gaat dus echt over die regen daar in het stroomgebied. Hè, zo in
1: die
0: Zwitserland.
1: Heeft wel, gisteren is er al wel al het een en ander gevallen. Dat is allemaal onderweg.
0: En een meter toch in een week?
1: De hoop is dat er nog meer bij komt. Ja.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Komen die scheepjes weer wat los?
1: Ja. Arend Vinken, de markante sportverslaggever uit Epe, is overleden. Zo'n 35 jaar lang deed hij verslag van voetbalwedstrijden in onze provincie. Voor Omroep Gelderland volgde hij het amateurvoetbal, met name op de Veluwe. En bovendien ging hij voor de omroep meerdere keren naar de Tour de France om de verrichtingen van Gelderse renners te volgen. Vinken overleed gisterochtend op 87-jarige leeftijd. En zangeres Lynn Buitenhuis uit Wilp laat van zich horen in Amerika. Onder haar artiestennaam Brooklyn is ze doorgedrongen tot de liveshows van het populaire programma America's Got Talent. Ze wist de jury te overtuigen met het nummer Bring Me to Life. Come!

0: Zo, daar zit een stem in, zeg.
1: Ja, zeker. Amazing hoorde je op de achtergrond.
0: Oh ja, ja, ik hoorde het ze zeggen. Ja.
1: Die live shows van America's Got Talent, die beginnen morgen.
0: Zullen we dat gewoon lekker gaan volgen? Gaan we adopteren? Als het morgen doorgaat, dan hoor je het hier. Ja, maar anders zou ik zeggen. Haar eigen Gelderse omroep. Dit is Swing Out Sister en Breakout. Het is 10 minuten voor 12:30. En je luistert naar Tot 3.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

draait allemaal om geld, zingt Meja, een van de vele liedjes rond dat waar je echt niet per se gelukkig van wordt, maar waarvan het wel fijn is als je het hebt en het liefst ook een ruime hoeveelheid. Zometeen spreek ik William uit Westervoort en die heeft samen met een aantal anderen toch echt iets heel erg leuks bedacht voor het 1300 jaar oude dorp. Iets met dat getal 1300 en ook iets met een bijzondere koor.

0: Ja, je zal er maar last van hebben. Brandende liefde, burning love, hoorde je van Elvis Presley. Westervoort bestaat 1300 jaar. Dat vieren ze daar natuurlijk het hele jaar door. Maar aankomende vrijdag wordt het wel echt heel leuk. Ik probeer me een plaatje te vormen. Het idee is om van de brug over de IJssel bij Westervoort met 1300 mensen naar beneden te wippen op een bal. Op een skippybal. En als dat gaat lukken, dan wordt het wel heel spectaculair. En het wordt ook nog eens een keer een wereldrecord. William Boekhorst, mede-organisator. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik vind het echt zo grappig. Vertel eens even, want ik geef een klein een voorzetje. Jij mag hem inschieten.
1: Ja, nou, ja, wij, zoals je al zei, Westervoort bestaat 1300 jaar. En we hebben eigenlijk in ons vaandel gezet het verbinden, het feesten, het vieren met elkaar, maar ook hoe kunnen we met elkaar leuke dingen doen die of nooit gebeurd zijn of die verbeterd kunnen worden. En zo zijn we eigenlijk op het idee van het skippyballen gekomen. Het is iets wat nooit gebeurd is, zeker niet vanaf de Westervoortse brug. En het aantal hebben we gewoon gehangen aan het 1300 jaar bestaan. Vandaar ook op 1300 personen willen we eigenlijk op die skippybal hebben.
0: Ja, ik vind het echt zo ontzettend. Ik probeer me daar een plaatje van te horen. Wie heeft dat skippyballen bedacht eigenlijk en hoezo?
1: Ja, nou, dat is bij ons in de stuurgroep een klein beetje gekomen. Zo van ja, we zijn aan zoeken gegaan naar wat voor records er waren. En zo zijn we eigenlijk op het skippyballen gekomen.
0: Ja, hadden jullie een borreltje op?
1: Nou, eentje dan. Om in een goede sfeer te komen. Ja. En zo zijn we wel. Ik weet dat in Hengelo is er ook zo'n dergelijk record geweest. Dat is ook niet helemaal gelukt. Die hadden 2500, hadden ze bedacht. Maar dat hebben ze dus ook niet gehaald. Wij dachten, nou, dan doen we ongeveer de helft. Dat moet toch eigenlijk lukken.
0: Ja, ja, ja, wat leuk. En zo willen jullie echt heel Westervoort op zo'n skippybal krijgen. En het mooie is, het kan dus vanaf die brug in Westervoort, omdat daar toevallig aan gewerkt wordt en geen autoverkeer overheen gaat.
1: Ja, klopt. Anders hadden we hem zelf af moeten sluiten. Ja, dan loop je financieel al helemaal op leeg. Wij moeten het natuurlijk doen met de beperkte mogelijkheden wat financiën betreft. En dit was een mooie bijkomstigheid dat we zeiden van ja, als de brug toch dicht zit. We proberen ook een beetje het ongemak een beetje om te buigen naar
0: in iets leuks.
1: Het plezier.
0: Ja, ja, ja, goed. Hoe ver moeten de skippyballers skippyballen?
1: Het parcours is 200 meter. Uh-huh. En al skippiënt onder de poort van de Limes door. Iedereen mag de skippybal houden. Wij zorgen voor skippyballen. Iedere deelnemer mag hem houden. En we krijgen ook nog een broodje hamburger.
0: Ah, nou, wat geweldig, ja. Zeg. En ja. ik, hartstikke leuk. Wanneer is het voor het laatst geweest dat jij hebt geskippybald? Want als ik bij mezelf naga, dat is een leven geleden, zeg. En dat was best nog wel lastig.
1: Ja, dat klopt. Maar afgelopen zaterdag heb ik het nog een rondje gedaan op die skippybal. En ik moet zeggen, als je er eenmaal op zit, dan, nou, de eerste drie denk je, nou, oh, hoe was het ook alweer? Maar het is net fietsen, volgens mij fileer je het niet.
0: En je krijgt een mooi setje mee, want je gaat een stukje van de brug naar beneden. Dus
1: ja.
0: Je hoeft niet heel hard te skippyballen, zeg maar. En uiteindelijk ga je dus inderdaad het hoekje om Westervoort in onder die poort door. Ik hoop dat jullie de EHBO standby hebben. Want er zullen best wel wat mensen van die skippyballen afvallen.
1: Ja, dat hebben we. Maar ja, het verbaast mij voor de beeldvorming. We hebben natuurlijk jonge kinderen van 7 die meedoen.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook iemand, die man is 80 en die heeft zich gewoon opgegeven.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja. Jij zei, ze hebben het wel eens op andere plekken geprobeerd. Daar is het ook niet gelukt. Toen dacht ik, ho William, dat moet je niet gaan roepen. Want we gaan gewoon naar die 1300. Want je wil ook een oproepje doen. Mensen kunnen zich opgeven.
1: Ja, mensen kunnen zich gratis opgeven door een mailtje te sturen naar mailadres sscwestervoort@gmail.com.
0: SSC Westervoort, ja?
1: Ja, en dan krijg je de inlogcodes waarop je je kunt aanmelden. Iedereen moet zich aanmelden, zodat wij ook een overzicht hebben van wie komt er nu werkelijk. En er worden later ook nog prijzen verloot van 1 minuut gratis winkelen bij de plaatselijke Jumbo.
0: Nou, geweldig. Het wordt enorm groot feest. Ik hoop ontzettend. En het maakt niet uit of je wel of niet in Westervoort woont, toch? Je mag sowieso meedoen.
1: We hebben het. Iedereen mag meedoen, met name uit de Liemers. Maar als je in Arnhem woont, ben je ook van harte welkom. Hè?
0: Leuk.
1: Het wordt echt een hilarisch gebeuren.
0: Echt. Ik weet zeker dat wij daar vrijdag ook absoluut bij gaan zijn.
1: Ja.
0: En ik hoop heel erg dat jullie aan die 1300 komen. Nog één keer een mailadres waar mensen de informatie kunnen vinden.
1: ssc.westervoort@gmail.com.
0: Ja, nou, als ik een leuke jonge vriendengroep had, dan ging ik me onmiddellijk iedereen bij elkaar trommelen van kom, wij gaan skippieballen aankomende vrijdag.
1: En daar zijn we nu naar op zoek.
0: Precies. Nou William, ik hoop dat het een groot succes wordt en ik ben nu al benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien en wat jij zegt, hilarisch en ook spectaculair. Dankjewel, succes. Hè? Hoi.
1: Graag gedaan, dankjewel.

Johnson, sitting, waiting, wishing. Zometeen meer over het weer met Wouter van Bernebeek. En dit is Dit is Steeler's Wheel.

0: Dealers Wheel. Wouter van Bernebeek, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Nou, het zonnetje schijnt weer.
1: Ja, dat was vanochtend wel anders.
0: Zeker.
1: Want het heeft behoorlijk geregend. Toch eigenlijk voor het eerst wel een beetje in onze provincie, zeker in het zuiden. Lokaal zo'n 10 mm is er naar beneden gekomen. Nou, inmiddels is die regen wel verdwenen. En vanmiddag blijft het dan overwegend droog met zo'n 22 graden. En ja, dat is denk ik toch wel heel aangenaam voor veel mensen.
0: Het is
1: hoor.
0: Uiterst aangenaam. Ja. Ik stond ook te juichen bij de regen vanochtend. Ik ben wel niet op de fiets naar het werk gegaan. Ik heb de bus gepakt, want het was wel heel erg nat.
1: Ja.
0: Maar ik vond dat ik dacht, ja, eindelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En moet je morgen weer met de fiets?
0: Ik heb het al gehoord.
1: Ja, precies.
0: Weer met de bus.
1: Want morgen komt er nog wel iets meer regen, morgenochtend. Zelfde tijd, ik denk dat het iets langer duurt voordat het droog wordt morgenochtend. Er kan dan best wel wat regen vallen hoor, 10 tot 15 mm op sommige plaatsen. Nou, uiteindelijk wordt het dan morgenmiddag wel weer droog met af en toe wat zon. Maar het zal nogmaals wel wat langer gaan duren dan vandaag. En de rest van de week hebben we met buien te maken. Niet meer van die grote regengebieden, maar meer losse buien. Betekent dat het veel vaker droog zal zijn. Maar af en toe valt er dus wel een bui, ook met kans op onweer. En temperaturen de hele week eigenlijk zo tussen de 20 en 22 graden. En dat houden we in ieder geval tot begin volgende week vast.
0: Oké, en zeg maar nieuwe hittegolven, want wij riepen tegen elkaar... nou, zullen we toch echt wel hebben gehad, 5 keer in een zomer.
1: Ja.
0: Die zie jij er niet aankomen?
1: Nee, voorlopig niet. Okay. Maar eind augustus of september kan altijd nog. Ja. Hebben de laatste jaren ook laten zien.
0: Ja.
1: Dus... Je weet het nooit, maar voorlopig zit dat er niet meer in.
0: Lekker Hollands zomerweer de komende week. Nou, daar gaan we van genieten. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Hoi.

Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Zometeen de Consumentenbond over of er nou echt goede alternatieven zijn voor Big Tech en hoe moeilijk overstappen is. Dit is eerst nog The Clash en Rock the Casbah.

0: leren mediteren? Zen.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Zenuwpijn.

Zal ik hem toch maar even netjes afkondigen. Pointer Sisters, Should I Do It? Kom binnen, want je ziet hem al hangen als je door de voordeur naar binnen loopt bij ons. Aan de wand, in de gang hangt hij, de gouden wissellijst. En ik doe de komende minuten net alsof het 17 augustus 1970 is in Thuis in Gelderland. Op die dag verschijnt namelijk de derde langspeler van The Band. Dat is wat je zegt, een lievelingsband van mij ook wel, nog steeds. Je weet wel... Ja, met die sterren erin. Robbie Robertson en Bob Dylan deed ook een tijdje mee. De LP-hoes van Stage Fright heb ik nu voor mijn neus. En dat is genieten, want de band is uiteindelijk ook de inspiratiebron geweest voor vele muzikanten. Ik noem een Eric Clapton bijvoorbeeld. Nou, wat zal ik eens opzetten van die band?

Shape I'm In dus. What a stage fright, time to kill op de Shape I'm In. Laat het maar weten, app naar 06-2222-1342 of mail me joost@gld.nl.

De LP Stage Fright staat centraal, kwam uit op 17 augustus 1970. Wil je de titeltrack horen? Of misschien wel Time to Kill of The Shape I'm In? Nog even om te stemmen naar de Cutting Crew het antwoord.

I just died in your arms tonight. The Cutting Crew. Ja, je kan voor dat killplaatje kiezen van de band Time to Kill van het album Stage Fright. Dat kan zeker. Of voor die titeltrack dus. Of voor The Shape I'm In. Nou, misschien hoor je het wel als je de bandfan bent. Want de meeste stemmen gelden is het hier altijd. Er is geen spel tussen te krijgen hier bij de wissellijst in Thuis in Gelderland op Radio Gelderland. Dus je hoort Stage Fright, de titeltrack van dat album. Dat uitkwam in 1970. Vandaag, maar dan op 17 augustus.

0: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
1: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
0: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
1: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
0: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
1: Hoppa!
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
11: Wat dacht je van ABBA straks over een paar minuutjes? Mamma mia, in de oude binnenstad van Wageningen is het 17,9 graden. En in Bredenbroek 20 graden precies. Belangrijkste nieuws van dit moment. Een automobilist is onwel geworden op de N233 bij Kesteren. De auto kwam tegen de vangrail tot stilstand. Hulpdiensten reanimeerden de bestuurder. Het slachtoffer wordt nu verzorgd in het ziekenhuis. En Femke Broeders Bol uit Hilsum is de succesvolste Nederlandse atlete op de Europese kampioenschappen atletiek. In Birmingham won ze met de estafetteploeg goud op de 4x400 meter. En het is haar 8e EK-medaille en haar 6e gouden. En daarmee passeert ze dus Fanny Blankers-Koen. GLD Verkeerscheck eventjes. Twee meldingen die ertoe doen. De A12 richting de Duitse grens tussen Zevenaar en die grens staat het vast. 12 minuten op onthoud. En plus 8 op de A50 richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo vanwege veiligheidsmaatregelen volgens de ANWB.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
14: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
13: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Thuis in Gelderland. Joost.

blijf erbij, want Radio Gelderland staat aan. Anders hoor je mijn stem niet. Vanavond nog lekkere muziekmix natuurlijk. Morgenochtend sta je weer op met Frank. En dan hebben we nu ook weer Plaat Delict. Hè. Wij hebben hier zo'n ander spelletje. Dat ken je inmiddels als je vaker luistert naar Thuis in Gelderland. Dat is het Memory-spel. Ja. Welke twee fragmenten horen bij elkaar? Ik ga het straks allemaal uitleggen. Na Supertramp en

tokkel is mooi. Zit daar nou een harp bij? Geen idee. Niet een vraag die we nu stellen. Ik stel mijzelf nu de vraag, na de beroemde filosofische uitspraak: ik denk, dus ik besta. Wat heeft het goede doel toch bezield om daar een andere versie van te maken? Nou ja, een lekker liedje sowieso. Maar dat denk werd dus ik dans.

Ah, we zitten er lekker in, hè, in de muziek met het goede doel. En ook met de Ronettes nu. En daarna de opgave van Memory vandaag, hoor. Ja, nog even geduld, maar het is nog niet helemaal 4:10. Een paar minuutjes speling nog.

0: De Ronettes, mooi hoor. Be my baby. Speel het met je, niet met kaartjes, zoals in het klassieke spelletje, maar met fragmenten dus van hits. Je hoort er 6, waarvan er 2 van dezelfde artiest zijn. En die moet je dus onthouden, de nummers van die fragmenten moet je onthouden. En die 2 cijfers die mag je dan appen naar 0622221342. De Omroep Gelderland app staat open en op het spraakwolkje klikken, dan kom je er ook. Of mail me joost@gld.nl. Nou, om kans te maken op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. En uit alle inzendingen loten we 1 kandidaat die het antwoord op de radio mag geven.
1: 1. 2. 3. 4. 5.

Nou, ga er maar aan staan, toch? Er zit veel instrumentaal werk tussen hier. Dat een addertje onder het gras zijn nu. 6 fragmenten dus, 2 horen bij elkaar. Nou ja, als je de artiesten weet, echt plus 10 wat dat betreft. Maar de cijfertjes die bij elkaar horen, die mag je appen dus of mailen. joost@gld.nl, dan maak jij misschien wel kans op dat GLD pretpakket. En er zitten volgens mij, heb ik mij laten vertellen, ik heb net nog even gecheckt bij de receptie, toch wat zomerse dingen in. Een skippiebal? Nee, geen skippiebal. Een strandbal volgens mij. Laat het maar weten. Succes. Met Sister Sledge op de radio moet dat helemaal lukken. We are family. De grote Radio Gelderland familie natuurlijk.

0: Als dat Captain Jumbo niet was.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Leren mediteren? Zen.nl

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Doral, dankjewel. De verkeersinformatie op Radio Gelderland. 1 melding die het er doet, althans.

2. 3. 4. 5.

0: Nou, ik kan wel zeggen dat 6 er niet bij zit.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gartner.nl.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze Tea, 99 cent.
9: Thuis in Gelderland.

0: If you love somebody, set them free, Radio Gelderland. Astrid, goeiedag. Astrid Jansen.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, je hebt gereageerd in de app. En dus de eerste keer dat je met dit spel meedoet. Op de radio bent überhaupt de eerste keer? Of,
1: Nee, bij Jan de Hoop al een keertje en ook bij Irene.
0: Oké. Nou ja, dan doe je het goed. Dan ben je lekker fan van Radio Gelderland. Ja, en nou ja, je mag met elk spelletje een keer meedoen natuurlijk. Dat is geen probleem. Hey, zal ik de opgave nog één keer laten horen? Want dat was al een tijdje geleden, hè?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké.
2: 1. 2.

0: En toen dacht jij, Astrid?
1: 2 en 4.
0: 2 en 4. Zullen we die eens eventjes erbij pakken? Dit is 2.
2: 2.
0: Sister Sisters zijn dat. Met I Don't Feel Like Dancing. En dit is 4.
2: 4.
0: Ja. Earth and Fire, Seasons.
1: Ja.
0: Ja, die zijn niet van dezelfde categorie, hè? 2 verschillende. Het had 3 en 4 moeten zijn, Astrid.
1: Ah, toch.
0: Ja, oh, dacht je daaraan?
1: Ja, ik twijfelde.
0: Je twijfelde, ja. Weet je waar het door komt? Ik heb het wat moeilijker gemaakt door die instrumentaaltjes erin te laten zitten. Kijk, dit is 3.
2: 3.
0: Dat zeg ik. En als je
2: 4.
0: Dan erachteraan doet. Ja, dat is eigenlijk. Het is een beetje gemeen, hè? Of niet?
1: Ja, nou ja, ik heb van begin af aan getwijfeld. En ik denk van, nou, volgens mij kan het niet, maar.
0: Bij dit spel kan je het ook gewoon fout hebben, want we stoppen alle deelnemers stoppen gewoon in de hoge hoed en dan bellen we. Dus doen we het. Maar welke zou je toch graag willen horen van Earth and Fire? Seasons?
1: Die Seasons.
0: Ja, nou, dan gaan we die draaien en dan wens ik jou toch een hele fijne maandag.
1: Gaat helemaal goed komen, dankjewel.

0: God hebben zijn ziel natuurlijk. Met Johnny Kaagman en Earth and Fire en Seasons. In Memory vandaag twee tracks dus van Earth and Fire. Nu iets heel anders, want wie wil kunnen zeggen dat hij mee heeft gedaan aan een echt NK en iets heeft met gras of graan, moet nu even opletten. Want binnenkort, 29 augustus, wordt in Elspeet het NK Maaien met de Zeis gehouden tijdens de Boerendag daar. En je kunt er individueel aan meedoen of met een groep. En je kunt je ook nog zelf opgeven op de dag. Emma, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Emma Moretto, ja, jij bent van dat NK. En dat noemen jullie een sportevenement, een volksfeest en een ode aan een oud ambacht.
1: Ja,
0: dat is mooi
1: zeker.
0: Gezegd. Hè? Ja.
1: Ja.
0: Is het eigenlijk moeilijk om te maaien met zo'n zeis?
1: Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. We merken bij de mensen die bij onze cursus komen doen dat ze het vrij snel oppakken. Maar er zijn wel een paar dingetjes qua techniek en ook qua veiligheid waar je goed aan moet denken.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: ja, het lijkt me wel verstandig dat je niet zomaar in één keer je ledematen eraf maait, zou ik maar zeggen.
1: Nee, nou gaat het vooral om de ledematen van andere mensen, moet ik zeggen. Want met zeis maak je een vrij grote maaicirkel om jezelf heen.
0: Ja.
1: Dus je zult jezelf niet zo snel raken, maar inderdaad de mensen om je heen wel.
0: Okay.
1: Dus wij organiseren inderdaad cursussen. En nou ja, een NK is dan een hartstikke mooi moment om die kunde in de praktijk te brengen en te laten zien.
0: Ja, en misschien raak je hier en daar een insect, dat zou ik, of juist niet. Nee, het is juist goed voor de insecten, hè, om te maaien.
1: Zeker.
0: Met de zeis.
1: Ja, nee, klopt. Met het maaien met de zeis blijven de meeste insecten die in het gras leven, en ook de dieren trouwens, zoals kikkers, veilig. En je ziet dat met andere echt machines, zoals een cyclomaaier of helemaal een klepelmaaier. Ja, die maken dat gras zo kapot of die voeren dat af, dat ook die insecten en die dieren daardoor doodgaan.
0: Ja, ja, en het wordt dus nog gedaan ook, dat maaien met een zeis. Even buiten het NK om, hè?
1: Ja, nee, zeker. Nee, in het hele land zijn vrijwilligersgroepen die de zeis gebruiken bij het beheer van hun eigen gebieden. Of particulieren die het bijvoorbeeld in hun eigen boomgaard gebruiken. Of zelfs gewoon in hun achtertuin.
0: Ja, oké. Okay. En dan kun je gewoon, je kunt het vergelijken met een soort landentuinbouw daar, of van die knotwilgdagen die je ook hebt, hè? Waar veel vrijwilligers aan meedoen, jaarlijks.
1: Ja.
0: Ja,
1: klopt. Ja, soms gaan mensen inderdaad echt georganiseerd aan de gang. Maar er zijn ook mensen die zelf gewoon zeisen in een eentje. Dat kan allemaal. Het is een heel veelzijdig gereedschap.
0: Nou komt dat NK dus aan en dan kan iedereen aan meedoen.
1: Ja, in principe wel. Mensen kunnen zich met een team aanmelden, maar ze kunnen zich ook alleen aanmelden. En dan worden ze ingedeeld in een gelegenheidsteam. En ja, dan beginnen om 1 uur de wedstrijden. En dan is het aan iedereen om te laten zien hoe goed hij kan maaien.
0: Oké, en als je dan mee gaat doen, moet je even opletten op het antwoord van de nu komende vraag. Want hoe word je dan Nederlands kampioen?
1: Nou, de jury let op een aantal dingen. Onder andere techniek natuurlijk, maar ook netheid. Dus hoe gelijkmatig maai je.
0: Oh, ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld hoe snel maai je. Je maait in groepjes van 3, maai je allemaal ongeveer gelijke tijd. Of laat je er heel grote ruimtes tussen vallen. En hoe net is je zwat? Dus,
0: de wat? De?
1: Dat is het maaisel wat je naast je neerlegt met de zeis.
0: Oh.
1: Dat ligt, als het goed is, een heel regelmatige lijn.
0: Ja.
1: Maar als daar heel grote pieken en dalen in zitten, ja, dan gaan daar wel punten vanaf.
0: Oké, ik zou denken, nou, het is gemaaid en klaar. Maar daar wordt dus ook nog op gelet.
1: Nee, nee. Er wordt op een aantal punten inderdaad nog goed gelet.
0: Oké, nou, het NK maaien op 29 augustus, dus op die Boerendag in Elspeet. En zelf doe je niet mee, denk ik, hè, uitgesloten van deelname.
1: Ja.
0: Oh, je doet ook mee?
1: Nee, ik doe ook mee in een team, ja.
0: Oh, oké, maar dan zit jij niet in de jury natuurlijk, hè?
1: Het is mijn eerste keer, dus ik ga voornamelijk voor de ervaring mee.
0: Nou, maar je weet al wel veel tips te geven. Dankjewel in ieder geval, veel succes ermee.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Het nieuws zo, de headlines.
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Het is 4:30 geweest inmiddels. Dus even de temperaturen checken in de provincie. 18,4 in Schaveren, dat is de gemeente Epe. En ruim 20 graden, 20,6 eigenlijk moet ik zeggen, in Langerak. Je krijgt het belangrijkste nieuws van dit moment voorgeschoteld in de provincie. De fietser die vorige week tegen een openslaande autodeur klapte in Apeldoorn is aan haar verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde donderdag op de Polhoutlaan. De vrouw van 77 verloor veel bloed en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto geldt als verdachte. Dat is standaard bij ernstige ongelukken in ieder geval. En dan de lokale partij Emilia maakt zich in Wijchen grote zorgen over de aanhoudende overlast in de kasteeltuin. Er is bijvoorbeeld brand gesticht. De fractie vindt nu dat de maat vol is en wil actie van het college en wordt nu gepleit voor camerabewaking. Meer nieuws check je natuurlijk bij ons online op web en app. Situatie op de weg. Is het nog die ene melding die ertoe doet of zijn er meer? Nee, het is nog die ene melding, maar het is wel een andere weg. De A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Prezikhaaf staat het vast. Kwartiertje oponthoud.

0: 123gold.be. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Thuis in Gelderland. Joost Brouwer

0: Radio Gelderland. Dit is Thuis in Gelderland. En wat gebeurt er allemaal zo in de wereld om ons heen en Nederland? Rob Heinsteng heeft het uitgezocht. Goeiedag.
1: Ja, goeiedag. We hebben natuurlijk die brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Veen. Die is nog niet onder controle. Brand woedt al sinds vrijdag. En de brandweer probeert hem al 4 dagen onder controle te krijgen. Het heeft nu wel geregend. Het heeft wel geholpen, zegt deze verslaggever van VTM.
2: Het doet vooral deugd. Dat hoor ik van een brandweerman op het terrein. Hij zegt, die eerste regendruppels voor die manschappen, dat doet heel veel deugd. En uiteraard doet dat het vuur ook goed. Hè. We weten dat, al is het maar een beetje regen, dat het vuur echt wel gaat vertragen. Die luchtvochtigheid s'nachts, die ze hier eigenlijk al elke nacht hebben gehad, dat maakt dat vuur zich minder snel verspreidt. Maar inderdaad, het heeft het niet kunnen tegenhouden.
1: Zijn daar zo'n 250 brandweerlieden actief? De hoop is nu dat ze het vuur in de komende dagen onder controle krijgen. Wel is de vrees dat die brand ondergronds nog maanden kan smeulen. Belgische koning Filip heeft vandaag een bezoek gebracht aan het crisiscentrum. Hij kreeg er een stand van zaken en had het over een moeilijk moment voor België. Honderden mensen hebben vanochtend in Amsterdam afscheid genomen van Peter Faber. Die acteur overleed 6 augustus, 82 was hij. In cultureel centrum Het Zonnehuis stond er met bloemen overladen kist. En dan ook een groot scherm met foto's van het werk van Faber en privékietjes. Veel fans hadden witte rozen bij zich als laatste eerbetoon aan de populaire acteur. En ook lieten mensen brieven achter. Na het openbare afscheid volgde een besloten dienst voor familie en genodigden. En daarna is Faber via een speciale route door Amsterdam naar begraafplaats Zorgvliet gebracht. En nog dit, Omroep Brabant heeft uitgezocht waar je terechtkomt als je dwars door de aarde heen graaft vanaf de markt in Rosmalen. Dat is ingegeven door kinderen die een diepe kuil graven in de zandbak of op het strand. En waarbij ouders dan zeggen, als je zo doorgaat kom je uit in China. Altijd kritische collega's van Omroep Brabant dachten, nou, klopt dat wel? Nou, nee, is de conclusie. Oh. Want wie begint te graven op de markt in Rosmalen en recht naar beneden blijft graven, moet zwembandjes meenemen. Je komt namelijk uit in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan. Ergens tussen Nieuw-Zeeland en Antarctica. Is trouwens ook zo als je vanuit Arnhem begint te graven of willekeurig waar in Gelderland. Het wordt nat.
0: Oké, ik moet nu denken aan Geef Nooit Op, dat programma vroeger met Petr-Jan Rens op RTL 4. Daar sprongen ze altijd in zo'n bak. En ik dacht vroeger ook, nou ja, dan springen ze echt naar een ander land, weet je. Dus op die manier zaten gewoon kussens in natuurlijk in die bak. Dankjewel, Rob.

0: Dat was het zesde fragment uit het Memory-spel. Nou, misschien heb je dat niet onthouden, maar dat maakt niet uit. Als ik je weer zie, Acta en de Munnik, of Thomas Acta en Paul de Munnik, samen met Maan. En we hadden ook nog Earth, Wind and Fire daarvoor. Terwijl Earth and Fire weer centraal stond bij het Memory-spel. Nou goed, snap je het nog? Maakt niet uit, vergeet maar morgen weer een nieuw Memory-spelletje hier in Thuis in Gelderland. Nu aandacht voor het weer. Donnie, goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: En dat weerbeeld is helemaal omgeslagen. Stormachtig niet, maar wel regenachtig.
1: Ja, het is wel heel anders. We hebben natuurlijk die droge periode nu achter de rug. En vandaag, zeker vanochtend, nog wel wat regen. In de middag viel het allemaal wel mee. Wel af en toe een buitje met temperaturen rond een graad of 20. En dat voelde voor veel mensen misschien toch wel een beetje fris aan in vergelijking met die 35 graden van vorige week.
0: Zeker, ja. En de hele week blijft het een beetje zo, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Vanavond wordt de bewolking alweer dikker vanuit het westen. En dan volgt met name vannacht ook weer aardig wat regen. We zien wel zo'n 5 tot 10 millimeter. Hebben we morgenochtend ook nog mee te maken. Maar in de middaguren dan wel weer wat vaker droog. En dan kan de zon er misschien nog wel eventjes bij komen met een maxima van een graad of 21. De dagen daarna ook vaak dus die afwisseling van wolkenvelden, buien, maar ook wel die zonnige periode. En die temperatuur blijft eigenlijk een beetje schommelen rond die 21 graden. En ik zie voorlopig dus ook niet echt zomerse warmte meer terug.
0: Oké, nou ja, heel veel mensen vinden dit natuurlijk heerlijk en fijn. Ik moet ook thuis mijn zonneschermen van de dakramen maar eens even naar boven doen. Want als het weer gaat waaien en zo, dan
1: wil ik niet hebben dat die warmte toch een beetje in huis houden nu wel vast.
0: Ja, nee, dat. En sowieso is het ook fijn als de regen op de ramen de boel een beetje schoonspoelt.
1: Dus, ja, inderdaad.
0: Hey, dankjewel, Donnie.
1: Tot de volgende.
0: We zijn er weer bij.

0: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
0: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dit is de GLD Verkeerscheck op de A50. Nog één melding richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Die veiligheidsmaatregelen waar de ANWB het over heeft. 10 minuten oponthoud.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op Aurelis Makelaars.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Woehoe! De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry, bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
24: Thuis in Gelderland.

0: Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6.
1: Met zometeen een greep uit het Gelders nieuws en nu Level 42, Running in the Family.

0: Straks nog Mungo Jerry onder meer en de Rolling Stones hier in Thuis in Gelderland. En ook de e-bike-vraag van vandaag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ook deze week geven we een e-bike weg. Je hoort vanzelf wat de bedoeling is als je blijft luisteren naar Radio Gelderland. Nu een greep uit het Gelders nieuws. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Arnhemmer die 400.000 euro van zijn werkgever achterover drukte, komt er mogelijk vanaf zonder zelfstraf. Is een voorwaardelijke zelfstraf geëist en een werkstraf, zodat de man zijn nieuwe baan niet verliest en de komende jaren een deel van het geld kan terugbetalen. Die man had een gokverslaving en vulde bij facturen die bij zijn werkgever binnenkwamen zijn eigen rekeningnummer in. Als er dan een aanmaning volgde, zorgde hij dat die rekening alsnog werd betaald. De man heeft afgesproken dat hij de komende 8 jaar maandelijks 800 euro terugbetaalt. Hij zou zijn gokverslaving inmiddels onder controle hebben. Komende vrijdag gaan ze in Westervoort een wereldrecord verbreken. Tenminste, dat is de bedoeling. Westervoort bestaat 1300 jaar. En ter verhoging van de feestvreugde willen ze daar met 1300 mensen gaan skippieballen van de Westervoortse brug naar de poort van de Liemers. Maar daar zijn nog wel deelnemers voor nodig. Iedereen kan zich gratis aanmelden. En je hoeft niet bang te zijn dat skippieballen niet lukt, zegt de organisator.
2: Afgelopen zaterdag heb ik het nog een rondje gedaan op die skippiebal. En ik moet zeggen, als je er eenmaal op zit, dan, nou, de eerste drie denk ik, nou, hoe was het ook alweer? Maar het is net fietsen, volgens mij fileer je het niet.
1: Ja, er is ook al een aanmelding binnen van een 80-jarige. Je hoeft niet je eigen skippiebal mee te nemen. En je krijgt na afloop ook nog een broodje hamburger. Nou, iedereen naar Westervoort. NEC-fans die kijken reikhalzend uit naar de play-off-wedstrijd voor de Champions League tegen het Noorse Bodo Glimt komende woensdag. Blijkt vanmiddag wel bij het Goffertstadion. Stond een lange rij supporters die hun shirt lieten voorzien van de officiële Champions League badge. Een witte voetbal met zwarte sterren. Deze supporter was apentrots op de toevoeging aan zijn shirt.
3: Ik heb de site in de gaten gehouden wanneer die kwam. En eindelijk is hij eindelijk in Nijmegen, die badge. Eindelijk kon die badge halen en die gaat er nooit meer af en we gaan hem trots gaan hem dragen.
1: Ja, mooi gezicht daar, ja.
0: Heel mooi.
1: Voetbal.
0: Echt Nimwegs accent. Ja, benieuwd wat het gaat worden. Ik lees ook allerlei berichten in de app van mensen die daar naartoe gaan. Of nu al van alles aan het regelen zijn, ook voor de uitwedstrijd. Maar eerst de wedstrijd die gaat plaatsvinden in het Goffertstadion zelf natuurlijk.

0: Somebody's Watching Me, The Rolling Stones. Miss You komt eraan. Somebody's Watching Me van Rockwell natuurlijk. Voor het eerst sinds een lange tijd regende het vanochtend lekker flink door. Na een lange periode van snoeiheet en vooral kurkdroog weer. Het zal deze week vaker gaan regenen. We hebben het gehoord van Donnie ook. En voor veel Gelderlanders komt de verkoeling en de regen echt als een verademing. Natuurlijk ook voor Bianca uit de Tielse wijk Passewaaij.
1: Ik ben heel ontzettend blij. De planten die krijgen tenminste weer wat water. En we hoeven niet meer zo te sproeien. Voor mij mag er nog meer regen komen. En voor heel veel mensen, denk ik. Want het is allemaal zo droog met die 38, 40 graden. Dus voor mij hoeft het niet meer.
2: Bianca Platte bedacht zich vanochtend geen moment. Ze nam gereedschap ter hand om haar tuin in de Tielse wijk Passewaaij eens flink aan te pakken.
1: Ja, ik ben altijd bezig, hoor.
2: Dode planten eruit, nieuwe erin.
1: Altijd bezig.
2: Ze heeft de afgelopen tijd moeten strijden voor haar tuintje tegen de hitte en de droogte.
1: Ja, natuurlijk. Ik denk, heel mijn tuin die gaat eraan. Dus ik kan misschien wel voor een paar honderden euro's weer nieuwe planten gaan kopen. Dus dat heb ik wel gedaan, want die is nieuw. Er waren er 3 dood.
2: En ook bij de Stadstuin Radiant in Buren kunnen ze erover meepraten. 12 vrijwilligers hebben hier 600 verschillende plantentypen in leven weten te houden. En dat lukte natuurlijk niet met een gietertje.
3: Nee, dat helpt niet. Nee, dan moet je bij elk plantje wel een hele gieter gooien. Nou, dan ben je ook even bezig.
2: Met een elektrische pomp en uitgerolde slangen werd hier om de paar dagen de hele tuin onder een paar centimeter water gezet.
3: Maar ja, dat is met al toch wel een heel gedoe. Want dat moet je wel een maand van mensen doen en de slangen weer oprollen en dit en dat en dit. Dus als het regelmatig een beetje gaat regenen, hebben we eigenlijk toch wel liever.
2: Grote vraag dus, hoeveel regenwater krijgen we de komende week?
4: Ja, de komende dagen komt er in ieder geval wel een verlichting van die droogte. We hebben al de nodige millimeters regenwater in de regenmeter zitten. En dat gaat de komende dagen ook nog wel wat meer worden. Met in Gelderland hier zo'n 30 tot 40 millimeter in de komende 7 tot 10 dagen. Maar ook in het stroomgebied van de Rijn gaat zo'n 40 tot 60 millimeter regenwater vallen. Met stijgende rivierstanden tot gevolg. Dus dat is positief nieuws. Maar het neerslagtekort is natuurlijk honderden millimeters. Dat gaat nog niet opgelost worden. Maar het is wel echt een verlichting van de droogte.
1: Niet meer terugkomen die warmte. Absoluut niet. Blij dat het regent. En mag voor mij de rest van het jaar doorgaan.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: En zo is het 5:30 geworden op Radio Gelderland. Straks nog de e-bike-vraag van vandaag. Let op, hè, die komt er zomaar aan. En ook de temperaturen in de provincie, want daar ben je natuurlijk benieuwd naar. Samen met die regendruppels die vallen, vallen en vallen. In Gorssel 18,7 en in Oud-Zevenaar 20,4. En die regen dus nogmaals. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Nou, je hebt het zelf wel door natuurlijk. Doe niet zo flauw, Joost. Vertel gewoon wat er aan de hand is op dit moment in Gelderland. Nou, een Arnhemmer heeft ruim 420.000 euro weggesluist bij zijn toenmalige werkgever in Ede. Hij bekende vandaag in de rechtbank dat hij daarmee zijn gokverslaving bekostigde. De man veranderde bankrekeningnummers of facturen in zijn eigen rekeningnummer. 28 jaar is hij. En boeren kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Dat vinden LTO Noord en de brandweer. Vooral op de Veluwe kan die samenwerking van waarde zijn. En boeren kennen dat gebied natuurlijk al op een duimpje. Ze hebben bijvoorbeeld waterwagens en trekkers natuurlijk. In Ommen werken boeren en brandweerlieden al jaren samen. Eén melding nog die er toe doet, maar wel de moeite waard is om te vertellen. Dat is die op de A325 richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Kwartiertje langer
4: als
2: onderweg daar.
4: Als ik tweemaal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, dan betekent dat kom snel.
3: Spannend, hè? De fietsbelvraag, de e-bike-vraag. Vrijdag gaan we weer een e-bike weggeven. De derde alweer van de in totaal 4 die we weggeven. En we hebben al onmeuig blije winnaars gehad afgelopen vrijdag. Was Joy heel erg vrolijk zelf ook om dat goede nieuws te brengen. En bij anderen heb ik Joke ook gehoord. En goed, allemaal blije winnaars natuurlijk. Deze zomer stappen wij namelijk op de fiets bij Radio Gelderland. Blijven we nog even bij de Sister Sisters onder meer. En Michel Delpech komt voorbij. En dan die e-bike vraag.
4: Met mijn fiets bel, dat betekent dat komt snel.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
1: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
6: Hey, Remo!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op Remo waterontharder.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
12: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee.
14: Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Thuis in Gelderland. Joost.

0: Als ik twee keer met mijn fiets bel, de Scissor Sisters. Ja, want we stappen op de fiets, hè, bij Omroep Gelderland. Elke avond kijk je bij ons naar Rondje Gelderland. Collega's Frank Oosterwegel en Esther Stegeman die laten zien hoe mooi onze provincie is. En dat kun je echt mooi zien op de fiets, hoor. Elke dag fietsen zij een knooppuntenroute. En die routes die kun je dan online weer terugvinden en downloaden. En die kun je dus ook zelf fietsen. Misschien wel op een gloednieuwe e-bike die we vrijdag weer weggeven. De derde van deze zomer. En wil jij dus fiets nummer 3 winnen, dan moet je goed luisteren. Ik laat je weer een fragment horen. En dat is een fragment uit de uitzending van afgelopen vrijdag. Uit de tv-uitzending van afgelopen vrijdag. En die kun je ook gewoon weer online checken natuurlijk. Komt.
1: Hi.
2: Hebben jullie een fijne fietstok achter?
1: Oh, fantastisch. Ja, en dit is onze afsluiting hier op jouw terras.
3: Nou, dan kunnen we dadelijk heerlijk gaan zitten met een glas wijn.
1: Hier is het natuurlijk echt begonnen. Als je het over Groesbeek hebt en wijn.
3: Ja.
1: Ja, dan heb je het over de Colognes.
3: Ja, 25 jaar geleden inmiddels. Ja.
1: Waarom werkt het zo goed hier, wijn en Groesbeek? Waarom houdt het al 25 jaar vol?
0: Oké. Ja, Esther Stegeman die wilde dus de wijnroute van Groesbeek fietsen. Voor ons tv-programma Rondje Gelderland. En wijnproeven natuurlijk. Ze eindigt bij die oudste wijnboer, de Colognes. Die vertelt waarom Groesbeek zo'n goede plek is om druiven te verbouwen. Nou, waarom is dat? Waarom is dat? Ga nu naar radiogelderland.nl. Daar staat rechts op de pagina een groen blok. En dan ga je naar een formulier waarmee je dus elke dag mee kan doen met de vraag van Rondje Gelderland. Vul daar het antwoord in en heb jij de hele week 5 keer alles goed. Dan lood je dus mee voor die fiets. Dat is mooi, toch? Ja.
4: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: Ik zal zo meteen de vraag nog een keer halen, hoor. Zo

Wordt steeds zachter, hè? Steve Miller Band. De Joker. Ja, ga maar eens naar radiogelderland.nl om het antwoord in te vullen op de dagvraag van vandaag. Als je 5 goede antwoorden inlevert, dan kom je in de hooghoed voor de e-bike. Esther Stegeman wilde de wijnroute van Goezebeek dus wel fietsen. Voor ons tv-programma Rondje Gelderland. En wijn proeven. Ze eindigt bij de oudste wijnboer, de Colonius. En die vertelt waarom Goezebeek zo'n goede plek is om druiven te verbouwen. Waarom is dat zo'n goede plek? Nou, laat het maar weten. En je kan natuurlijk altijd de aflevering van Rondje Gelderland van afgelopen vrijdag, want daar vind je het antwoord in, even terugkijken via de site.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: zoveel te doen nog. Bijvoorbeeld de alle 1300 goed monumentenlijst. Het najaar longt, in oktober hoor je weer de nieuwe editie van die lijst. En elke werkdag hoor je in Thuis in Gelderland een mooie track uit die lijst, opdat we nooit vergeten. Middenmootje vandaag, maar dan wel de bovenkant van de middenmoot. Sommieu is niet meer weg te denken in ons Kikkerland muzieklandschap. Kikkerland, hoor mij nou. Dat is het al lang niet meer natuurlijk. Knipoog, knipoog. Afgelopen jaar op 532 in alle 1300 goed. En nu lekker op de radio.
1: De alle 1300 goed. Monumentenlijst.

0: Dank en tot snel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je én meteen een ritje maken met het hele

0: zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets. Nou ja.
1: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
8: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
7: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Glow.
1: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
2: En de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
1: Kijk naar Rondje Gelderland.
2: Ja. Dit is het moment.
3: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
2: Is dat zo?
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Iedere werkdag op TV Gelderland.
4: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/podcast.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Jaar 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremier Jesselges en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. En nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van de file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In Rusland is een politicus van oppositiepartij Jabloko veroordeeld tot strafkolonie. Lev Schlossberg moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Op Telegram deelde hij een bericht dat erop neerkwam dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. In Rusland zitten veel oppositiepolitici in de gevangenis. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat waardoor de neus van de auto en één voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. En vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en dan wordt het rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
11: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad.
0: tickets hiswaterwater.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De scholen beginnen weer. Dit jaar gaat het onderwijs meer aandacht besteden aan rekenvaardigheid. Want het gaat slecht met de Nederlandse rekenvaardigheid. Ik hoorde op de radio dat 1 op de 4 Nederlanders niet meer voldoende kan rekenen. 1 op de 4, dat is heel erg. Maar dan hou je nog altijd 96% over die het wel kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog, waarin het vanavond zal gaan over sancties tegen Rusland. Er komt weer een nieuw streng pakket aan. Helpen die sancties nou? En hoe worden ze ontdoken? Helene Overdelinde is advocaat gespecialiseerd in het recht van de sancties. Het wijnjaar 2026 met die absurd hete zomer. In Frankrijk zijn ze al begonnen met oogsten. Dat is extreem vroeg. En in Nederland zou het zomaar eens een uitstekend wijnjaar kunnen worden. Of juichen we nou te vroeg? Een Nederlandse wijnboer en een wijnjournalist over dit onderwerp. De VS zeggen een grote militaire oefening met Zuid-Korea af. Dat is ongebruikelijk, maar wat betekent dat? Heeft Zuid-Korea nog wel een goede bondgenoot aan Amerika? Daarover Korea-deskundige Remco Breuker en atleet Lee Marvin Bonavacia. Gisteren won hij zijn laatste medaille, een soort afscheid. Hij gaat met pensioen. Hij won in Birmingham en zometeen komt hij aan op Schiphol. Pakt een taxi en is hopelijk op tijd hier in de studio. Laten we beginnen met het nieuwsoverzicht van
1: maandag 17 augustus.
2: De strijd tegen het vuur in het natuurpark De Hoge Venen in België blijft hevig.
3: We hebben de rookontwikkeling die ons zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: En
3: het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op.
2: Wel is er na 4 dagen goed nieuws. Er valt regen.
4: Dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast hebben we minder wind. Dus dat is inderdaad heel positief.
2: Andere brandweerlieden zeggen dat de regenbuisjes nog niet zoveel zoden aan de dijk zetten.
5: Because it's only a few millimeters and the fire line is so much hot that the drops evaporating above the fire.

0: België krijgt al dagen steun van andere landen. Zo levert Nederland Chinook-helikopters. Dat wordt gewaardeerd, ook door de Belgische koning.
1: Ik ben vooral heel dankbaar voor de solidariteit, ook vanuit Nederland.
0: Op de eerste dag van de begrotingsgesprekken in Den Haag hebben partijen zoals PRO hun wensen uitgesproken.
2: We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten.
0: Ook andere partijen komen met hun stokpaardjes. Zo zegt de SGP, die woensdag aanschuift, dat ze problemen hebben met wetsvoorstellen over ethische zaken.
3: Er ligt een wet draagmoederschap, die zou behandeld kunnen gaan worden in de Kamer. Dat is voor ons wel een heel zwaar ding.
0: Volgens pro-leider Klaver zijn ze na vandaag nog weinig opgeschoten, want het waren
2: gesprekken waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet, dus het verschil is levensgroot.
0: Over 2 weken moet de begroting klaar zijn.
2: Het wordt heel spannend of dat kan.
0: Vandaag waren er voor het eerst fysieke controles op de Merwedebrug bij Gorkum.
4: De handhavingsactie is voornamelijk gericht op vrachtwagens met een buitenlands kenteken, omdat we die niet via de digitale camera's kunnen beboeten.
0: 34 boetes zijn uitgedeeld van €500 per stuk.
5: Do you have to pay it or your boss?
6: No, yo, ma.
5: You?
6: Ma, you.
5: Oh,
6: merde.
0: Zwaar verkeer mag sinds 18 juli niet meer over de brug op de A27, omdat de constructie verzwakt is. Veel buitenlandse chauffeurs zeggen dat ze de borden niet hebben gezien.
7: Meneer vraagt me nu of ze het niet voor 1 keer de eerste keer door de vingers willen zien. I don't think so.
8: No.
0: En de vakantie zit erop voor scholieren in de regio Noord. Vanmorgen moesten ze weer naar school.
9: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk.
0: Ook de docent had er zin in.
10: We konden niet wachten.
0: Wel moeten ze aan de bak, want in het onderwijs zijn er weer veranderingen.
11: Het grootste verschil is dat we nog meer toe willen werken naar samenhang. Dus niet meer een apart vakje voor begrijpt lezen en een apart lesje over geschiedenis. Maar dat we lezen over geschiedenis, vervolgens verwerken over geschiedenis en daar dan ook de aardes kunnen aan koppelen.
0: Daar zitten de kinderen niet op te wachten.
12: Is saai.
13: Saai?
12: Ja.
14: Dan moet ik heel hard weer werken.
15: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Niet zo heel veel zin in.
0: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Christian Bonenbakker.
16: Trouw heeft een bijzondere voorpagina. Een foto van een zwart verbrande boom met een essay van denker der Nederlanden David van Rijbroek. Dit is de zomer van de waarheid, staat erboven.
0: Het stuk gaat over de natuurbrand in de Hoge Venen. Volgens van Rijbroek de laatste wildernis van de Benelux. 5 jaar geleden vielen daar vlakbij al 40 doden door een watersnood.
16: Klimaatverandering is niet langer een ver toekomstscenario, maar een dagelijkse realiteit. Wegkijken kan niet meer, schrijft van Rijbroek. Hij pleit voor een veel krachtiger klimaatbeleid. Bosbranden zijn een veel reëler gevaar dan een Russische invasie.
0: De gezondheidsinspectie heeft verschillende kranten beboet omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmedicatie, schrijft het Financieel Dagblad. Ze schreven journalistieke artikelen waarin medische voordelen en bijwerkingen werden beschreven.
16: Ongekend en onbegrijpelijk, zegt de hoofdredacteur van de Volkskrant over de boetes. De enige manier om zulke boetes te voorkomen is niet meer te schrijven over de opkomst van afslankmedicijnen. Dat is gewoon censuur.
0: Met kindsterren loopt het vaak slecht af, concludeert de Telegraaf na het overlijden van actrice Hayden Panettiere. Ze werd al op jonge leeftijd wereldberoemd en kampte daarna met verslavingen en depressies.
16: Ze is niet de enige. Clueless-actrice Brittany Murphy en zanger Aaron Carter overleden ook jong. Anderen, zoals Home Alone-acteur Macaulay Culkin, Britney Spears en Lindsay Lohan ontspoorden, maar kwamen er weer bovenop.
0: Een psycholoog legt uit dat kinderen die bovenmatig veel prikkels en aandacht krijgen gevoeliger worden voor verslavingen. En vaak worden de kinderen gewoon uitgebuit. Daar kom je maar moeilijk overheen.
16: Nu gemeenten strenger worden tegenover ouders die thuisonderwijs geven vanwege hun levensbeschouwing, overwegen veel van die gezinnen te emigreren. Volgens het Nederlands Dagblad is bijna niemand van plan zijn kind naar school te sturen.
0: Een van de ouders zegt: het is een enorme schok je dagen in de klas door te brengen als je gewend bent je eigen tempo en interesses te volgen. Maar een deskundige waarschuwt dat ook emigratie een behoorlijke schok kan zijn.
16: NRC ging op pad met een dijkbeheerder en een muskusrattenvanger in Overijssel op zoek naar bevergangen. Want ook al is de bever beschermd, zijn graafwerk kan leiden tot dijkdoorbraken.
0: Maar vind die gaten maar eens onder de waterlijn. Daarvoor moet je zelf het water in. De twee hebben speciale flexibele pijlstokken gemaakt om te meten hoe diep de holen zijn. En sommige bevers zijn voorzien van een zendertje, zodat ze makkelijk te volgen zijn.
16: De twee kunnen het gedrag van bevers steeds beter voorspellen en zijn zelfs van de knaagdieren gaan houden. Het is alleen jammer, zeggen ze, dat het nog niet lukt om goede afstand te maken.

0: Daniel Lohuis, prachtig mooie dag. De Europese Unie wil in het najaar weer een forse uitbreiding van de sancties tegen Rusland invoeren. Dat wordt alweer het 22e sanctiepakket. En het moet de grootste worden sinds de Russische inval in Oekraïne. Wat staat er zoal in de lijst met sancties? Helene Overdelinde is advocaat en gespecialiseerd in sanctierecht. En dan vooral sancties tegen Rusland. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Wordt het dan voor u ook meteen een hele drukke tijd? Staat de telefoon dan ook roodgloeiend met mensen die iets ermee te maken krijgen?
1: Nou, die telefoon staat eigenlijk al roodgloeiend vanaf de dag voor de Russische invasie. Dus 23 februari 2022. Dus ik verwacht niet dat het nu meer of minder wordt. Maar er is continu heel veel vraag.
0: Wat zijn dat? Mensen die de sancties willen ontduiken of... Andere vragen?
1: Nee, die bellen meestal niet. Mensen die om advies vragen, hoe kan ik de sancties ontduiken? En dat is trouwens ook verboden, hè, voor advocaten en juristen om te adviseren hoe je kunt omzeilen, zoals dat in de sanctieverordening heet. Dat mag dus niet. Dus
0: maar ze was wel een keer gevraagd.
1: Nou ja, het is meer dat degene die bellen, die denken, wat, hoe moet ik verder met mijn business omdat het product opeens op de sanctielijst staat? Dus wat kan ik nog wel of niet? En verder, bijvoorbeeld ook als ze al de sancties hebben geschonden en een advocaat nodig hebben om aan te tonen dat ze dat niet wisten en niet konden weten, dan komen ze ook naar mij toe. Maar echt een vraag van, goh, help mij even omzeilen. Nee, dat heb ik meestal niet aan de orde.
0: Nou, is natuurlijk wel interessant, want die sancties raken Rusland, maar ze raken ook altijd partijen in Europa zelf.
1: Ja, inderdaad. Want wij hebben sanctiepakketten die tegen personen en bedrijven gericht zijn. Dus dat is altijd tegen Rusland. Maar we hebben ook een heel groot pakket. Dat heet dan de sectorale sancties. En dat zijn import- en exportverboden. Dus ja, we hebben altijd te maken met EU-exporteurs en importeurs die enorm geraakt worden door die sancties.
0: Helpt het nou?
1: Ja, dat is een vraag die steeds terugkomt en waar heel veel analisten ook zich mee bezighouden. En meestal degene die er niets vanaf weten, die zeggen altijd sancties hebben geen effect, omdat Poetin zit er nog steeds. Maar het is heel moeilijk om het exacte effect te testen of te meten. Ja, dat hangt van heel veel zaken af, omdat wij hebben geen inzage in hoe de economie in Rusland daadwerkelijk nu op dit moment ervoor staat. Want het is in Rusland ook verboden om te zeggen dat de sancties effect hebben. Dat is een strafbaar feit. Dus iedereen zal zeggen, sancties hebben geen effect en het gaat prima met de economie. En verder denken wij, ja, Poetin zit er nog steeds, dus daarom werken de sancties niet. Maar ja, zo simpel is het niet. We hebben met sancties nog nooit een autocraat of een dictator weggekregen, maar we hebben hem wel het leven heel moeilijk gemaakt. Dus mijn conclusie is, sancties werken wel degelijk. En we hebben nu zoveel pakketten al, 21 pakketten, dat eigenlijk is, ja, Rusland is nog zeg maar een soort romp en alle ledematen zijn er al van af. En die proberen ze er dan improvisorisch nog weer aan te plakken door te gaan omzeilen. Maar dat is allemaal niet legaal en niet volgens de regels. Dus dat is een hele zwakke verbinding die ook weer kan breken en losgaan. Dus mijn idee is dat we hebben ondertussen met die 21 pakketten zoveel sancties afgekondigd dat het voor Rusland niet meer mogelijk is om normaal, zeg maar, de economie draaiende te houden. En ze hangen nu dus nog volledig af van de omzeiling. Maar als dat ook stopgezet wordt, dan ligt het land wel, denk ik, echt plat. Dus,
0: is dat makkelijk te stoppen, die omzeiling?
1: Dat is heel ingewikkeld, want anders zou dat al gebeurd zijn. Want vanaf dag 1 wordt er ook gezegd, ja, bedrijven moeten zich aan de regels houden. Want ze moeten natuurlijk niet doorgaan vanwege het feit dat ze zelf denken, hier kan ik lekker aan verdienen met die omzeiling van de sancties. Want het is lucratief. Dus we hebben altijd de boodschap uitgedragen van ondernemer, neem je verantwoordelijkheid en stop ook als het niet meer mag. Maar het is gebleken dat toch een heleboel denken aan, aan hun eigen portemonnee, aan de business. Dus die gaan door. En het is heel moeilijk om die omzeiling 100% te stoppen. Maar er zijn wel heel veel maatregelen genomen. Dus de douane is heel goed op de hoogte tegenwoordig. Eigenlijk al vanaf het begin van wat wel en niet mag. En de banken doen ook erg goed hun werk. Dus dat is een hele belangrijke ja, poortwachter, die dus continu bedrijven erop aanspreekt van, goh, we zien bijvoorbeeld eerst dat je altijd betalingen vanuit Rusland kreeg en nou krijg je betalingen vanuit Kazachstan of China of Kyrgyzstan. Dat zijn dan landen die er bekend om staan dat ze helpen omzeilen. Dus dan zegt die bank, hey, leg eens even uit dat jij tot 2022 zaken deed met Rusland en nu opeens heb je allemaal nieuwe markten gevonden.
0: Want stel jij exporteert Nederlandse wijn, dit zeg ik vanwege een van de volgende onderwerpen, ja, en je krijgt ineens heel veel pallets besteld in Turkmenistan, dan moet je niet zomaar denken dat Turkmenen ineens Nederlandse wijn drinken, dan kan dat ook naar Rusland gaan.
1: Ja, ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Dus de ondernemer moet elke keer denken van, hey, is dit logisch? Dus de Rus is dan gestopt met importeren. En opeens is er een Turkmeen waar je nooit mee te maken hebt gehad, die bij jou komt. En vaak ook nog in één keer meteen hele grote bestellingen plaatst. Dat je ook wel denkt, goh, hoe kan dit? Want vaak zijn het bedrijfjes die net zijn opgericht en daar zitten dan Russen achter die die Turkmenen helpen. Dus dan is dat meteen een alarmbel van, ja, hoe kan dat nou dat ik opeens heel veel business krijg uit Turkmenistan? Dus dan moet je als ondernemer niet stilzitten, maar je moet goed checken en nadenken en controleren. En daar gaan dus sommige ondernemers ook onderuit dat ze zeggen, ja, ik ben toch geen politieagent, ik ben geen officier van justitie, ik ben gewoon zaken aan het doen. Maar ze moeten dus checken, wie is de end user? En dat is gewoon iets wat je heel goed moet nagaan van, blijft het in Turkmenistan? Gaat het niet toch naar Rusland? En je moet het ook contractueel vastleggen dat de Turkmenen.
0: Daar heb je dus een verantwoordelijkheid.
1: Ja,
0: nou zijn er heel
1: verantwoordelijkheid.
0: Veel. Zijn veel van die sanctiepakketten geweest? Ik was toch verbaasd dat we nog steeds gas kopen in Rusland. En best veel ook. Wat zijn nou de dingen, want je zou zeggen, op een gegeven moment heb je toch alle sancties gehad. Wat staat er dan in dit nieuwe pakket dat in de oude pakketten nog niet stond?
1: Nou, we hebben inderdaad de sancties hebben opgebouwd. Dus steeds kwam er wat bij. Maar er zijn zaken zoals gas, daar konden we eigenlijk niet zonder. Dus daarom zijn we gas blijven importeren. Terwijl er vanaf het begin discussie is geweest. Omdat dat een hele grote bron van inkomsten is voor de Russen. Dus we wilden gas sanctioneren, maar het kon niet. We hadden het nog te veel zelf nodig. Dus dat is eigenlijk nu het feit dat de producten die nog niet gesanctioneerd zijn, dat schijnt ook atoomenergie te zijn, hebben we ook nog nodig. En nog een paar grote zaken. Die zijn dus alleen maar niet gesanctioneerd, omdat we nog niet zonder kunnen. Maar het meeste is wel gesanctioneerd. Zeg maar 90% van de goederen. En een hele grote sanctie is de Russische olie. Het olieembargo en prijsplafond. Dus dat is al allemaal gebeurd. En ik kan een hele waslijst noemen van grote maatregelen. Maar wat we nu nog kunnen is inderdaad gas en nog een aantal grote Russische bedrijven. Maar verder, wat er dus ook in het 22e pakket waarschijnlijk gaat komen, heel veel bedrijven en personen. En we hebben er al ongeveer 3000 op de lijst staan. Maar het is natuurlijk iets wat continu wijzigt. Want ja, een Rus die op de sanctielijst staat, die gaat niet zeggen, nou, nu ga ik maar even niks meer doen of ik laat mijn imperium instorten. Nee, die zorgt ervoor dat een familielid of een vriend dat overneemt. Dus als wij erachter komen als EU, dan gaan we die persoon sanctioneren.
0: En dat gaat dan om mensen die getrouwen van Poetin zijn?
1: Ja, dat zijn altijd getrouwen van Poetin.
0: Dat zijn er nogal wat.
1: Dat zijn er heel veel. En ja, dat zijn dus niet alleen de ondernemers, maar bijvoorbeeld ook de militairen en de personen die in de gebieden die ze bezetten, de Krim en Oost-Oekraïne, daar de macht in handen hebben gekregen. En dat zijn ook parlementsleden, dat zijn ook personen die helpen, want het schijnt ook nog heel veel te gebeuren met kinderontvoering uit Oekraïne naar Rusland, om ze daar herop te voeden en hele brave Russische pro-Poetin personen van te maken. Dus ja, die lijst met personen die is gewoon oneindig groot en divers, dus daar kan nog heel veel bij komen. En afgezien daarvan ook heel veel omzeilers, want dat zijn ook steeds weer andere bedrijven en dat kan ook nog heel lang doorgaan.
0: Er was sprake van een lobby van Griekse reders die vrij succesvol was, want die wisten nog een paar dingen weer van de sanctielijst te krijgen. Wordt er nou heel druk gelobbyd aan de vooravond van zo'n sanctiepakket?
1: Ja, volgens mij wordt er heel druk gelobbyd, want ik heb al eerder gehoord dat producten er dan maar niet meteen op kwamen, maar later pas. Dat heb ik dan gehoord van de Belgen met diamanten. Dat vonden ze heel erg als de export van Russische diamanten gesanctioneerd zou worden. Dus dan lukt het meestal wel om enig uitstel te krijgen, maar is geen afstel. Dus dan bij een volgende ronde is het weer aan de orde. En soms krijgen de lobbyisten het voor elkaar dat er een zogeheten sunset-clausule komt. Dus dat het aangekondigd wordt dat het vanaf over een half jaar niet meer mag. Maar dan kunnen ondernemers nog anticiperen en afbouwen. Nou, en af en toe wordt er ook een kleine uitzondering gegeven. Dus Orbán was daar heel goed in. Bijvoorbeeld dat er is een Russisch embargo op olie, maar dan via de Druzhba-pijpleiding kon hij dan toch nog olie krijgen. Dus er wordt heel veel gelobbyd en onderhandeld, dat zeker.
0: Een interessant vakgebied. Nou, spannend. Dank Helene Over de Linde, advocaat gespecialiseerd in sancties tegen Rusland. Dankjewel.

0: Different Drum. En dat was Stony Ponies. Gortdroog was deze zomer een ramp. We hoorden veel geklaag van akkerbouwers in de aardappelen bijvoorbeeld. Maar niet van de Nederlandse wijnboeren. Sterker nog, daar zou die extreme droogte misschien wel eens een prachtige oogst kunnen opleveren. Wordt 2026 een fantastisch wijnjaar voor de Nederlandse wijn? Het is een vraag. Het is nog even spannend. We gaan straks vragen aan een wijnboer. Hier is ook Lars Daniels, hoofdredacteur van Perswijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat
1: adjunct hoofdredacteur.
0: Adjunct.
1: Ik moet dat blijven zeggen.
0: Anders heb je straks ruzie op de redactie.
1: Precies.
0: Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Sorry daarvoor. Wat doet droogte in de wijngaard?
1: Ja, over het algemeen is een klein beetje waterstress gewoon goed voor druivenkwaliteit. Zeker als het gaat om blauwe druiven voor serieuze rode wijn. He, dat geeft concentratie, schilrijpheid en daar kun je mooie rode wijn van maken. Voor witte wijn is het iets minder belangrijk. Omdat je ook wel genoeg water nodig hebt om een beetje volume te hebben, sappigheid en goede zuren. Dus over het algemeen is het altijd wel positief, zo leren we dat altijd in de boek.
0: Een warm zonnig jaar wordt al gauw een goed wijnjaar.
1: Ja, zeker. Ja, over het algemeen wel.
0: Nou hoorde ik dat ze in sommige streken in Frankrijk nu al aan het oogsten zijn, wat natuurlijk absurd vroeg is.
1: Ja, dus in Champagne bijvoorbeeld, daar moeten ze wel. Hè. Je hebt in Champagne voor klassieke mousserende wijn heb je niet. Je wil niet veel suiker hebben, want dan krijg je veel alcohol. En je moet genoeg zuren hebben om die wijnen zo lang te laten rijpen op een lie en op de fles, zoals dat daar gaat. En als je te lang wacht met al die warme nachten ook, dan raak je gewoon je zuren kwijt. Dus je moet wel. In de Bourgogne zijn ze ook al begonnen. Jij zei straks dat ze in de Jura al begonnen zijn. Dat was vroeger een wijngebied waar begin oktober werd geoogst voor witte druiven. Dus zijn andere tijden.
0: Andere tijden. Roland van der Veeken van Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Goedenavond. Ik kijk even of Roland van der Veeken van de Wijngaard er al is in de Noordoostpolder. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Hoe staan de wijnranken erbij op dit moment? En hoe hangen de vruchten erbij?
2: Ja, prima. We hebben gewoon een hele mooie zomer. Dus, we zijn vol van verwachting, zeg maar.
0: En is het dan een goed wijnjaar aan het worden? Was de droogte en de hitte gunstig?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben toch nog wel een vochtige start gehad. Dus de druiven hadden op dat moment tijdens de groei voldoende vocht. En daarna hebben we natuurlijk deze prachtige zomer gehad. Dus, wat dat er gaat, lijkt het dat wat er nu hangt, dat ziet er gewoon fantastisch uit.
0: Is het nu nog spannend? Want je moet nog heel eventjes. En er komt nu regen aan. Is dat toch...
2: Ja, op zich is dat helemaal geen probleem nu. Eigenlijk, de druiven die er nu hangen, dat ziet er gewoon fantastisch uit. Ze hebben voldoende zon gehad. En wat met name belangrijk is tijdens het afrijpen, dat we ook wel wat goede, koele nachten hebben. Dus dat de nachten zeg maar niet al te wat kouder worden, dus niet al te warm blijven. En daardoor behoud je eigenlijk de zuurreizen die in de druiven zitten.
0: Dus dit wordt een goed wijnjaar bij jullie?
2: Ja, zoals het nu lijkt, zeker. Ja, absoluut.
0: Nooit te vroeg juichen, hè? Je moet het pas beoordelen als je het na een paar jaar in de fles hebt, Lars Daniels.
2: Ja, absoluut. Nee, dat is altijd, dat zal een wijnboer altijd zeggen. We hebben gewoon, totdat het uiteindelijk in de fles zit, dan pas weet je zeker van jongens, dit is echt een goede oogst geweest en we hebben er een mooie wijn van kunnen maken.
0: Lars Daniels, het hangt van veel dingen af, hè, of het uiteindelijk een mooi wijnjaar wordt.
1: Ja, denk het wel. Ik heb ook nog wat andere wijnboeren gesproken. Iemand in het zuiden van Limburg, Jules Nijst, De Kleine Schorre in Zeeland. En Dirk Beker van Peters Wijndomein. Dus ik dacht van, ik ga even alle hoeken in als het ware. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde als Roland zegt. Het hangt er nu heel goed bij. De opbrengsten zijn iets minder groot, maar de kwaliteit is heel goed. De gezondheidsstaat van de druiven is heel goed. Dus ja, de uitgangspositie nu naar het einde toe is heel goed. Maar voor een heleboel druiven moet je toch nog wel 3 weken, 4 weken en soms 6 weken wachten voor bepaalde blauwe druivenrassen. Dus er kan nog wel het een en ander gebeuren. Het slechtste zou zijn als het nu heel erg gaat regenen en echt zwoel warm wordt. Dat zou een probleem kunnen vormen. Maar Diederik Beker stuurde mij nog een appje en ik ik wou het toch eventjes noemen. Hij heeft Solaris, een van de druiven die veel in Nederland staat aangeplant. Een nieuwe druif, een kruising die eigenlijk is gemaakt voor onze klimaten. Ja, die heeft nu al 100 graden Uxel bij hem in de wijngaard. Dus dat betekent dat daar 13,5% potentiële alcohol uit kan komen. Maar hij smaakt nog helemaal nergens naar. Absoluut groenig. En hij noemde het wel een probleempje.
0: Dat gaat eigenlijk te hard.
1: Het gaat te hard, ja. Dat denk ik wel.
0: Nou, het is al lang voorspeld met klimaatverandering dat Nederland een goed wijnland zou kunnen worden.
1: Ja.
0: Nou, is er natuurlijk ook wel meer. Je hebt ook grond nodig. Wij hebben heel veel klei en zand. Dat is anders dan die berggronden van de Jura.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk ook cultureel terroir. De traditie van een dorpje dat al eeuwen niets anders doet.
1: Ja.
0: Hoe zie jij het voor je, Nederland als wijnland?
1: Nou, Nederland heeft zeker plekken waar het heel goed mogelijk is. Dat zijn eigenlijk al die plekken die ik nu al heb genoemd. Van oudsher zou je zeggen, hè, Zuid-Limburg natuurlijk, het Mergelland. Dat heeft ook een eigen BOB, het is een beschermde oorsprongsbenaming. Met die Limburgse mergel, dus dat krijtgesteente. En daarbovenop wat silex en lus en zo. Ja, dat zijn wel vrij klassieke wijnbouwbodems. En dan heb je natuurlijk ook nog het relief. Dus daar is het uitgangspunt van nature misschien heel erg goed. Dus ook voor klassieke rassen. Maar je ziet dat de vroegrijpe rassen die het vroeger natuurlijk heel goed deden in Nederland. Ja, die krijgen het nu moeilijk. En er zijn mensen die hebben Viognier aangeplant, Chenin Blanc. Ja, dat zijn dingen die staan in de Loire, in de noordelijke Rhône en zelfs in Zuid-Afrika.
0: Dus eigenlijk is allerlei kennis alweer achterhaald. En moeten ze zich alweer aanpassen op de volgende fase.
1: Ja, en dat is natuurlijk het lastige van wijnbouw. Want je plant een wijngaard aan voor minimaal 20, 25 jaar. Dus je krijgt niet heel veel kansen.
0: Die stokken moeten ook oud worden voordat ze het echt goed doen.
1: Zeker, ja. Ja, dat zeker bij bepaalde druivenrassen, blauwe druivenrassen. Die elegante, gestructureerde, wat meer complexe wijnen moeten geven, zoals Pinot Noir. Ja, daar zeggen ze toch altijd wel van, nou, 15 jaar is wel minimaal om echt goede wijn te gaan maken.
0: Wordt het ook al geëxporteerd, die Nederlandse wijn, of is het toch vooral voor eigen consumptie?
1: Ik denk dat het minimaal is. Ik denk dat er een aantal bedrijven is dat groot genoeg is en ook naam heeft dat ze wel eens wat in het buitenland verkopen. Maar het voorbeeld wat er net werd genoemd naar Tajikistan, dat is niet aan de orde.
0: Nee, maar ik vond het gewoon een leuk voorbeeld.
1: Zeker een leuk voorbeeld.
0: Het was een theoretisch voorbeeld. Ik zou er wel stress van hebben. Je hebt dan die druiven hangen in ergens op je akkers. En dan moet je maar hopen dat dat allemaal goed gaat. En dan één keer per jaar kan je product maken. Ik bedoel, als je een lasagne maakt en hij brandt aan, maak je gewoon een nieuwe.
1: Ja.
0: En met wijn moet je weer een jaar wachten.
1: Ja, nee, dat is absoluut de uitdaging. Maar over het algemeen gaat het wel goed met Nederlandse wijn, denk ik. Het neemt nog steeds toe in hectare. Het gaat niet meer zo heel snel. Maar je ziet ook dat de verhouding klassieke rassen, nieuwe rassen, bijna 50-50 is nu. Ik ben in Limburg toch alweer een paar grote nieuwe bedrijven ook tegengekomen. En een bedrijf als de Apostelhoeve dat nu een nieuwe wijn op de markt zet voor €165 per fles. Ja, dat is gewoon een teken aan de wand. En dat is denk ik een positief iets voor de Nederlandse wijnbouw. Dat betekent dat het heel serieus wordt.
0: En dan moeten we die wijn uit 26 dan gaan bewaren of toch maar jong drinken?
1: Nou, als het echt zo'n goed jaar wordt, als we hopen dat het wordt, dan zou ik zeggen dat je de witte wijnen zeker 3-4 jaar makkelijk kunt bewaren. En de beste natuurlijk veel langer. Rode wijnen, ja, ook meestal wel vrij jong drinken, hoor. Nederland heeft niet echt druivenrassen die hele stevige wijnen geven met ontzettend veel tannine en veel zuren. Dus ik denk niet dat je daar te lang mee moet wachten. Maar de beste wijnen kunnen makkelijk 10 jaar hebben al. Dat hebben ze bewezen.
0: Nou, toch nog goed nieuws tussen al die droogte en klimaatverandering. Lars Daniels, adjunct hoofdredacteur van Perswijn.
1: Dank je.
0: En ook dank aan Roland van der Veeken van Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Dank je hartelijk. Ja, elk jaar is een grote oefening tussen Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen die samen repeteren. En het gaat dan over een eventueel conflict met Noord-Korea. Maar vandaag, de dag dat de oefening zou beginnen, heeft president Trump flink afgeschaald. En daarover ga ik praten met Korea-deskundige en historicus Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedenavond, welkom.
3: Goedenavond, dank je.
0: Ja, het is een hele grote oefening, toch altijd?
3: Ja, het is een enorme oefening, ja. Ja.
0: Wat is het voor oefening?
3: Ja, er wordt van alles geoefend. Maar het gaat voornamelijk om de coördinatie tussen twee verschillende legers die twee verschillende talen spreken. Anders worden aangestuurd. Maar één doel zouden hebben, namelijk het verdedigen van het Zuid-Koreaanse territorium. Of zelfs het aanvallen van het Noord-Koreaanse.
0: Waarom heeft Trump min of meer afgebeld?
3: Ja, met Trump weet je het nooit. Hij geeft zelf wel 3 verschillende redenen aan, geloof ik, in zijn post op Truth Social. 1, dat Zuid-Korea niet meedeed aan het aanvallen van Iran. Dat neemt hij ze kwalijk. Dan dat het te veel geld kost. Daar is best wat over te zeggen, maar Zuid-Korea betaalt ondertussen heel veel mee aan dit soort dingen. En de derde is dat het niet eerlijk is ten opzichte van Noord-Korea, omdat het land zich de afgelopen jaren zo uitermate netjes heeft gedragen in de internationale arena, woorden van die strikking.
0: Dat laatste is opmerkelijk, hè? Hij heeft toch altijd een soort gedachte dat hij tot vrede met Kim Jong-un kan komen.
3: Ja, nee, het laatste is zeker opmerkelijk. Zeker als je ziet wat Noord-Korea echt heeft gedaan. Dat is niet bepaald, Nou goed, daar kunnen we een hele andere uitzending aan wijden, denk ik. Maar hij denkt inderdaad dat hij een speciale band heeft met Kim Jong-un. Ja.
0: Kun je het vergelijken met wat er gebeurd is met de Europese landen? Dat die eigenlijk zich ineens zonder bondgenoot vinden omdat Amerika onbetrouwbaar is gebleken. Ja, is zoiets ook aan de hand met Zuid-Korea?
3: Ja. Dat denk ik wel. Het heeft ook wel dezelfde soort impact. In die mate dat, misschien nog wel een flinkere impact. Zuid-Korea heeft jarenlang, decennia lang geleund op de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land om het land veilig te houden. Nou, dat hoeft ondertussen niet meer. Want anders dan de Europese landen, waar Trump natuurlijk altijd over klaagde, we investeren te weinig in defensie, dat kan je niet van Zuid-Korea zeggen. Het Zuid-Koreaans leger wordt gezien als het 5e krachtigste leger ter wereld. Dus dat is de eerste niet-kernwapenmogendheid die in dat rijtje staat, die top 5. Dus Zuid-Korea kan zichzelf verdedigen.
0: Dus dat geklaag van Trump is onterecht ook?
3: Als het daarom gaat wel, maar daar klaagt hij niet over. Hij klaagt over Zuid-Korea's gebrek aan bereidwilligheid om mee te doen met zijn plannetjes. Zuid-Korea gaat zijn eigen gang. Dat is wel een feit, ja.
0: Maar je zei net ook, ze dragen flink bij aan zo'n oefening. Ze zijn eigenlijk een heel trouwe bondgenoot.
3: Ja. Ja, Zuid-Korea, en ik moet zeggen, ik heb wel bewondering hoor, voor deze president. Van tevoren had ik er weinig fiducie in dat het wat zou worden. Maar de man lijkt toch wel echt een goede staatsman te zijn. Hij probeert Amerika aan boord te houden. Dat terwijl hij progressief is. En de progressieven in Zuid-Korea eigenlijk de Amerikanen liever uit hun land zien verdwijnen. De militairen althans. Dat is misschien een grote stap in deze woelige wereld op dit moment. Dus hij probeert Amerika aan boord te houden. Zuid-Korea heeft ook beloofd 350 miljard te gaan investeren in de VS. Dat is nogal wat. Over gedurende 20 jaar weliswaar. Dat gaat Trump allemaal te langzaam. Dat lijkt ook een reden te zijn dat hij nu zo hard optreedt. Maar Zuid-Korea probeert, met andere woorden, Amerika toch echt wel aan boord te houden. Maar ik denk wel dat er een grens aan zit. Als die grens helemaal overschreden is, dan zal Zuid-Korea andere oplossingen moeten gaan vinden. Alleen, het alleen redden nu, omringd door Rusland, Noord-Korea en China. Ja, dat is op termijn het einde van een open samenleving in Zuid-Korea. Dus dat is geen optie.
0: Wat zou dan een optie zijn? Een soort NAVO zonder Amerika?
3: Ja, ik ben voor. Ja, dat lijkt me een hele goede optie.
0: En wie zou er dan in de NAVO zonder Amerika moeten?
3: Nou, iedereen, behalve Amerika dus. Plus bijvoorbeeld de IP4-landen wordt dat genoemd. Dus de Indo-Pacific 4. En dat zijn Nieuw-Zeeland, Australië, Japan en Zuid-Korea. En je ziet al dat Zuid-Korea en Japan toch landen met een lastig verleden, omdat Japan Korea ooit gekoloniseerd heeft. Elkaar erg genaderd zijn. Ze hebben de beste relatie op dit moment die ze ooit in hun bestaan hebben gehad.
0: Maar is die dan hecht genoeg? Want als het toch een gevoelige relatie is om samen een hecht bondgenootschap aan te gaan?
3: Ja, dat is de vraag. En ik denk dat daar is nog echt wel werk te verrichten. De twee landen vertrouwen elkaar meer dan ze deden, maar ze delen bij mijn weten nog geen militaire inlichtingen bijvoorbeeld. Als het ene land wordt aangevallen, is het niet zo dat het andere land dat land te hulp zal schieten. En dat is toch wel het niveau waarop je dat bondgenootschap aan zou moeten gaan. Dus er is nog wel een weg. Maar wellicht dat daar voor de EU ook nog een kans ligt om deze landen bij elkaar te brengen. En wij moeten natuurlijk ook op zoek naar partners die wat slagkracht hebben. Zuid-Korea heeft een hele grote defensieindustrie. Japan ook. Japan is geloof ik het 7e leger ter wereld. Al hebben ze geen leger officieel, maar alleen zelfverdedigingskrachten. Allemaal dingen die de EU ook nodig heeft. Dus het is een hele lastige tijd. En tegelijkertijd liggen de kansen ook wel voor het oprapen, lijkt me.
0: Maar het is ook een gevaarlijke tijd.
3: Ja.
0: China heeft ambities richting Taiwan. Noord-Korea heeft een nauwere banden met Rusland. Noord-Korea loert toch een klein beetje naar Zuid-Korea met een half oog. Rusland loert, met Oekraïne zijn ze al begonnen, maar toch ook een beetje op de Baltische landen. Dus iedereen heeft het druk aan alle kanten.
3: Het kan zomaar dramatisch fout gaan en nooit meer goed komen. Dat is wel, denk ik, het tijdsgevricht waarin we ons nu bevinden.
0: Een wereldoorlog is denkbaar.
3: Een wereldoorlog is denkbaar. En de uitzending van 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse soldaten, en ze zijn er nog niet hoor, maar naar Rusland om tegen Oekraïne te vechten, brengt dat ook wel weer een stapje dichterbij. Dus je hebt absoluut gelijk en er kan heel veel fout gaan. Het kan ook nog allemaal goed gaan. Ik ben niet heel erg gewend om hier zo optimistisch te zijn over wat er in de wereld gebeurt. Het gaat ook niet goed, maar het kan nog goed gaan, denk ik wel.
0: Maar nog niet zo lang geleden was er een tijd waarin een garantie van Amerika waarde had.
3: Ja.
0: En afschrikkende werking had. Of het nou ging over Taiwan of Zuid-Korea of over de Baltische landen.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk de rode draad dat Amerika niet meer zo voorspelbaar is.
3: Ja, het is er wat. Ik ben zelf ook altijd toch wel wat dat betreft conservatief geweest en een voorstander van de Atlantische band met Amerika. Ik vind het zelf ook moeilijk om dat te verhapstukken. Maar een garantie van Amerika betekent niet zoveel meer. Ten eerste kan je die garantie niet vertrouwen. En ten tweede, al wordt die garantie gestand gedaan, is het maar de vraag of Amerika genoeg kan doen om verschil te maken. Nee, dat is, we leven echt in een hele andere wereld. Ja.
0: Maar daarin kan ook van alles weer ontstaan. We moeten niet te pessimistisch worden.
3: Ik denk niet dat je kan voorloven om nu pessimistisch te zijn. Pessimisme is iets voor als het goed gaat. Dan kan je lekker pessimistisch zijn. Het gaat nu echt niet goed. En dan ben ik het eens met Winston Churchill. Die zag gewoon weinig ander nut, ook te midden van de Tweede Wereldoorlog, om optimistisch te zijn.
0: Pessimisme is een luxe product. Dankjewel, Remco Breuker, Korea-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Dank je hartelijk.
3: Graag gedaan.

0: Richard Sayer was dat, IPA. Gisteravond wonnen de Nederlandse atleten 4x400 meter mannen brons. Dat is de 14e medaille van de Nederlandse ploeg. Het EK atletiek in Birmingham. Het meest succesvolle ooit voor Nederland. En brons was meteen ook de laatste medaille in de carrière van Lee Marvin Bonaventure, die de opkomst van de Nederlandse atletiek van dichtbij heeft meegemaakt. Er een grote rol in heeft gespeeld. Lee Marvin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je zou bij ons in de studio komen, maar de koffers lieten op zich wachten op Schiphol. Nou ja, het kan de stemming niet meer bederven, hè, denk ik.
1: Nee, maar we zijn.
0: Ja, maar wat, hoe gaat het nu? Want het was natuurlijk wel echt een prachtig moment gisteren.
1: Ja, oh ja, het was. Ja, ik ben wel een beetje moe. Het was een. Ja, gisteren was er veel emoties ook. Want ja, het is mijn laatste internationale toernooi. Dus ja, het was emoties van blijdschap. En ook emoties. Ik had heel veel emoties wanneer ik de terugblik op NOS aan het zien. Dus vanaf mijn eerste internationale medaille naar de Olympische finale en zo. Dus het was echt, echt mooi.
0: Maar het is...
1: Dus dan eigenlijk besef je ook wat je hebt gedaan in je carrière. Want ik heb bijna mijn successen nooit gevierd. Gisteren was een van de eerste dagen.
0: Er was nooit tijd om te vieren, want je moest altijd verder.
1: Ja. Ja, ik moest altijd verder. En net als bijvoorbeeld in Rome met de bronzen medaille op de 400 en de brons op de mix. Ik heb die twee medailles helemaal niet eens gevierd. Gewoon vergeten, want daar komt een Olympische Spelen. En ik denk gisteren was er wel een medaille die ik echt gewoon had gevierd. Ook al dat ik die finale niet heb gelopen.
0: Kun je mij de avond beschrijven van gisteren? Wat je allemaal hebt meegemaakt?
1: Ja, ik heb gisteren, dus voordat we naar de baan gingen, hebben we een meeting gedaan. We hebben met elkaar gesproken. We zeiden we gaan voor de medaille. En we wouden dat iedereen op dezelfde lijn was. En ik denk, daar kan je mooie dingen doen. Dus we wisten ook dat we niet de sterkste team was. Maar als je het echt wil, dan kan iedereen overperformen. En ja, daarna ging ik naar de baan, de warm-up doen en zo. Ja, ik heb mijn warm-up ook gedaan, net als ik ga eigenlijk ook in de wedstrijd. Want je weet nooit wat kan gebeuren. Want als iemand geblesseerd raakt, dan ben ik erin. En ik was helemaal voor de team.
0: Dus er was een kleine mogelijkheid dat je ook nog zou rennen gisteren.
1: Ja, ja, maar niet. Ja, het had gekund als er iets zou gebeuren. Maar ook, ik gun ook de jongens die de finale hebben gelopen. Ook, ja, ik gun hun. Want we hebben het als team gedaan. En het was ook een strategie. Dus we hebben dus ik en Daan liepen eerst. En dan hebben we fresh legs in de finale. Dus dat zo. Dus daarom waren we ook een beetje zo sterk. En je ziet dat ook Keenan de verschil heeft gemaakt. Keenan, dus iedereen heeft goed gedaan. Maar je ziet wel dat Keenan een strakke 44 seconden had gelopen. En ja, en hij heeft de hele toernooi niet gelopen. Dus hij was ook een hele key factor.
0: We gaan even luisteren, want ik heb een fragmentje van gisteren. En dan wordt het team geïnterviewd. En ze zeggen dan ook wel waarom dit ook echt jouw medaille is. En waarom ze dat zo belangrijk vinden. En dat zeiden ze bij collega Jeroen Stekelenburg.
2: Okay. We gaan weg met de medaille. Lee Marvin ook is het laatste jaar. We zijn hele goede vrienden. En ik gun hem echt dit van harte. Dus we hebben dit met z'n allen gedaan. En mooier kan het niet.
3: Before you went into the car room, we just like had a small team gathering, and I didn't say it, but I almost had like a tear going down my eye because Lee's been one of my big brothers and my best friends. We walked in there, we're in the car room, we're like, let's win this medal for Lee. So it's just special to do this, really special.
0: Want jij stond er praktisch naast toen ze dit allemaal zeiden. Je krijgt enorm veel lof, je wordt enorm geprezen. Ja. Wordt echt gezegd dat dit zonder jou nooit was gebeurd, zonder jouw coaching, jouw inspiratie, jouw voorbeeld. Wat deed dat met jou om dat te horen?
1: Ja, het doet nog steeds nu dat ik de stemmen hoor en zo. Ik krijg gewoon kippenvel. En ja, gisteren, ik wou niet janken of huilen of zo. Maar Dit betekent heel veel voor mij. Dit betekent heel veel voor mij, omdat ja, in 2013, 14 wou ik eigenlijk ja, de 4x4 op de map doen. En het lukte steeds niet. En ik en Terz, we zijn de oudste in de 4x4. Dus we hadden heel veel nieuwe teams. Totdat, ja, want ik liep 4x1 op Olympische Spelen, maar ik liep nooit. En een van mijn dromen was om de 4x4 op een Olympische Spelen te kunnen lopen. En dat is gebeurd en we hadden ook een medaille daar. Maar ja, om deze proces zo te zien. En ja, het is gewoon geweldig.
0: Het atletiek heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, hè, in Nederland. Je hebt het allemaal van nabij meegemaakt. Je bent daar belangrijk in geweest. En nu ga je met pensioen. Je bent nog geen 40 en dan is die carrière ten einde. Dat lijkt me best een raar moment.
1: Ja, ik heb het ook zelf besloten. Want ik denk niet. Ik weet zeker, ik kan verder gaan. Maar dan vraag je jezelf, maak het je gelukkig? Of en ik denk gewoon dat de tijd is gekomen om te zeggen, ja, ik wil het niet meer en ik wil iets anders doen. En ja, ik wil iets anders doen dat er wel gewoon ook in de sport is. Dus ik ben bezig met mijn license om manager te worden. Dus om atleten te helpen ook op een andere manier.
0: Maar je hebt laten zien dat je talent hebt voor coaching en dat soort dingen. Als ik deze getuigenissen hoor.
1: Ja,
0: zoiets wil je doen.
1: Dat zeker. Ja, maar ik wil eerst mijn eerste 6 maanden gewoon echt gewoon rustig zitten. En gewoon denken, wat nu? Want ik denk, wanneer ik de beslissing had genomen dat ik ga stoppen, alles was gewoon empty in mijn hoofd. Ik wist niet, ja, ik wil deze woord niet zeggen, maar het lijkt een soort kind of depression. Want je weet niet wat je gaat doen. Je bent bang voor de wereld. Je voelt dat je, ja, want alles voor mij was atletiek. Vanaf mijn 18, 19 ben ik professioneel. En nu ben ik 37 en dan voel je een beetje eenzaam in de wereld. Like, wat gaan we nu doen en dat. En ik vind dat, ook een soort challenge. Want voor mij, als sport, ik heb altijd een sportermentaliteit. En dan is het net als, oké, ik wil heel, heel goed worden in iets anders. En ja, dat pusht me gewoon. En ook, ik weet niet wat het resultaat is, maar met dezelfde mentaliteit dat ik kwam in atletiek, dat wil ik in iets anders brengen en gewoon de beste in dat worden.
0: Ik wens je heel veel succes en dank dat je even aan de lijn wilde komen. Lee Marvin Bonifacia, genieten van dit belangrijk moment. Dank je hartelijk. En dit was Het Oog. En morgen dan zit hier Wilfried de Jong. Voor nu een hele goede nacht.
4: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.